0: dikke wolken, vooral in het noorden, en daar kunnen enkele buien van komen. De zuidelijke helft van het land maakt de grootste kans op wat zonnestralen vandaag. We halen hooguit 19 graden. Morgen is het ietsje warmer en droger.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Twee verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Altijd schone muziek.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij VBRO 2.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op brugseradio.be en klik bovenaan in het menu op Radio. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

0: Brecht.
1: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

Hij is er, de gratis app van de Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: De NMBS heeft het voorbije zomerseizoen opnieuw meer passagiers vervoerd dan het jaar voordien. In totaal verkocht de spoorwegmaatschappij 15 miljoen losse tickets, een stijging van een kleine 10% tegenover de zomer daarvoor. NMBS schrijft het succes gedeeltelijk toe aan de vele extra treinen richting kust op de warmste dagen. Bpost zal ook in de toekomst geen kranten meer verdelen. Dat zegt CEO Chris Peters 2 jaar nadat Bpost het contract voor krantenbedeling verloor. Peters zegt te beseffen dat ook brievenpost definitief zal verdwijnen. Bpost moet daarom transformeren tot een volwaardig pakjesbedrijf, omdat alleen die markt nog lijkt te groeien. Het aandeel van Bpost zakte gisteren naar een historisch dieptepunt. Een grote technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding raakt maar niet opgelost. De voorbije 24 uur zijn in het Verenigd Koninkrijk meer dan 1000 vluchten geannuleerd of vertraagd. Alleen al bij maatschappij Ryanair waren 65.000 passagiers de dupe. Sommigen liepen tot 8 uur vertraging op. Ook vandaag zal er nog de nodige hinder zijn. De eerste wedstrijden van het nieuwe Champions League seizoen hebben heel wat goals opgeleverd. Borussia Dortmund klopte Villarreal met 3-2. Real Madrid won van Inter met 2-1. Kylian Mbappé kreeg rood voor een venijnige elleboogstoot. Verder won Manchester City bij Porto met 0-2. Lille Real Betis was 2-3. Met diezelfde score had Club Brugge eerder op de avond thuis verloren van Aston Villa. Arina Sabalenka staat als eerste in de halve finales van het enkelspel op de US Open. Een Grand Slam toernooi dat ze al 2 maal eerder won. In de kwartfinale versloeg ze Wimbledon-winnares Linda Noskova in 3 sets. Sabalenka gaat haar 100ste week in als nummer 1 van de wereld op de WTA-ranking. De hele top 5 zit nog in het toernooi. De dag begint met dikke wolken, vooral in het noorden, en daar kunnen enkele buien van komen. De zuidelijke helft van het land maakt de grootste kans op wat zonnestralen vandaag. We halen hooguit 19 graden, morgen is het ietsje warmer en droger.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Verliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: Altijd schone muziek.

0: Wel, zeg, zo goed gezien. Het
1: zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda-comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: VBRO. De Brugse Radio.

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Een bankstje aan stelende en een koppeldel op te dromen. Kiekende naar de zwoontjes en het groene van de bomen. Luchtkastelen bouwende in een sprookjesland. Wordt dat geluk te rapen, lichtheid gaan scheppen met je hand. Dromen langs de lente, in de lente van je leven. Dromen van ons schone, dat dat leven je kan geven. De wereld is niet groot genoeg voor een gelukkig poor. De lente van de liefde, dat is wonderboor. Een bankstje aan stelende en een schone zomeravond. Een koppeltje met de kinders die al lopen en al dravend. De zwoontjes doen verschieten met een lach al hier op door. En doeders die stond te dromen en te kieken om elkaar. De zomer van de liefde is de bloeitijd in je leven. De dromen van de lente in de zomer vormgegeven. Je vrouwtje en de kinders maken dat je gelukkig zit. Dromen aan stelende in de zomertijd. Een bankstje aan stelende, de bloren vol van de bomen. En twee oedepadaddertjes zitten stelletjes te dromen. De lente en de zomer van de liefde, och, dat is weg. De kinderen zijn getrouwd en gingen een dreigen weg. Nu zien ze weer alleen, och, zijn hier de midden geven. En de eenzaamheid kan zeer doen in de erfstit van je leven. Je vraagt je nog waarom, dat je nog op de wereld zit. Al dromen dan stellend in de september dit. Een bangstje aan stellende, de winter doet zijn beste. Een ventje sluffert trager en alleen langs de vesten. Voor hem zie lente en zomer en de herfst al gepasseerd. Voor het ventje is de winter van het leven arriveerd. Zijn vrouwtje is gestorven, is alleen overgebleven. En dat is voor een mens de winter van de liefde in het leven. Je hebt van hier geen waarde meer, je ziet nu alles kwijt. Je kunt nog zuster dromen in de winter.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: De NMBS heeft het voorbije zomerseizoen opnieuw meer passagiers vervoerd dan het jaar voordien. In totaal verkocht de spoorwegmaatschappij 15 miljoen losse tickets, een stijging van een kleine 10% tegenover de zomer daarvoor. NMBS schrijft het succes gedeeltelijk toe aan de vele extra treinen richting kust op de warmste dagen. Bpost zal ook in de toekomst geen kranten meer verdelen. Dat zegt CEO Chris Peters 2 jaar nadat Bpost het contract voor krantenbedeling verloor. Peters zegt te beseffen dat ook brievenpost definitief zal verdwijnen. Bpost moet daarom transformeren tot een volwaardig pakjesbedrijf, omdat alleen die markt nog lijkt te groeien. Het aandeel van Bpost zakte gisteren naar een historisch dieptepunt. Een grote technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding raakt maar niet opgelost. De voorbije 24 uur zijn in het Verenigd Koninkrijk meer dan 1000 vluchten geannuleerd of vertraagd. Alleen al bij maatschappij Ryanair waren 65.000 passagiers de dupe. Sommigen liepen tot 8 uur vertraging op. Ook vandaag zal er nog de nodige hinder zijn. De eerste wedstrijden van het nieuwe Champions League seizoen hebben heel wat goals opgeleverd. Borussia Dortmund klopte Villarreal met 3-2. Real Madrid won van Inter met 2-1. Kylian Mbappé kreeg rood voor een venijnige elleboogstoot. Verder won Manchester City bij Porto met 0-2. Lille Real Betis was 2-3. Met diezelfde score had Club Brugge eerder op de avond thuis verloren van Aston Villa. Arina Sabalenka staat als eerste in de halve finales van het enkelspel op de US Open. Een Grand Slam toernooi dat ze al 2 maal eerder won. In de kwartfinale versloeg ze Wimbledon-winnares Linda Noskova in 3 sets. Sabalenka gaat haar 100ste week in als nummer 1 van de wereld op de WTA-ranking. De hele top 5 zit nog in het toernooi. De dag begint met dikke wolken, vooral in het noorden, en daar kunnen enkele buien van komen. De zuidelijke helft van het land maakt de grootste kans op wat zonnestralen vandaag. We halen hooguit 19 graden, morgen is het ietsje warmer en droger.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Beverliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Turafan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Altijd schone muziek.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: De vooruitzichten voor de komende dagen zien er licht wisselvallig uit. Het wisselt eigenlijk een beetje van dag tot dag. Woensdag krijgen we aanvankelijk nog een aantal buien. Met vooral het noorden van de provincie wat in het vizier van die buien komt. Hoe meer naar het zuiden, hoe minder buien er zijn of zelfs helemaal geen. Vervolgens krijgen we dan donderdag de gunstige invloed van een uitloper van het Azorenhoog. Het is dan echt wel een stuk beter. Weinig wolken ook. Dus echt wel brede opklaringen met weer oplopende temperaturen. En die trend van die temperaturen die oplopen zet door tegen vrijdag en het weekend. Maar dan krijg je wel weer wat lichte wisselvalligheid. Vrijdag misschien hier en daar een beetje regen in de loop van de dag. En ook in het weekend kan er wel al eens een bui opduiken. Maar de temperaturen gaan daarbij weer omhoog.
4: Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Volgende donderdag 10 september zal ons etersignaal onderbroken worden voor onbepaalde duur. En dat omwille van de ingrijpende renovatiewerken aan het flatgebouw waarop onze zendersite gebouwd is in Brugge. Onder meer de zendmast met onze antennes moet getild en verplaatst worden. En dat is geen sinecure. Onze technische mensen doen er alles aan om die noodzakelijke onderbreking van onze uitzendingen op FM en DAB Plus zo kort mogelijk te houden. Schrik dus niet als je ons nu donderdag 10 september verliest in de ether. Kan even duren, maar het komt natuurlijk weer goed. Intussen kan je probleemloos verder luisteren via onze website, de wifi radio en ook via de gratis radio-app van je favoriete radio. Onze excuses voor dit ongemak.

De NMBS heeft het voorbije zomerseizoen opnieuw meer passagiers vervoerd dan het jaar voordien. In totaal verkocht de spoorwegmaatschappij 15 miljoen losse tickets, een stijging van een kleine 10% tegenover de zomer daarvoor. NMBS schrijft het succes gedeeltelijk toe aan de vele extra treinen richting kust op de warmste dagen. Bpost zal ook in de toekomst geen kranten meer verdelen. Dat zegt CEO Chris Peters 2 jaar nadat Bpost het contract voor krantenbedeling verloor. Peters zegt te beseffen dat ook brievenpost definitief zal verdwijnen. Bpost moet daarom transformeren tot een volwaardig pakjesbedrijf, omdat alleen die markt nog lijkt te groeien. Het aandeel van Bpost zakte gisteren naar een historisch dieptepunt. Een grote technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding raakt maar niet opgelost. De voorbije 24 uur zijn in het Verenigd Koninkrijk meer dan 1000 vluchten geannuleerd of vertraagd. Alleen al bij maatschappij Ryanair waren 65.000 passagiers de dupe. Sommigen liepen tot 8 uur vertraging op. Ook vandaag zal er nog de nodige hinder zijn. De eerste wedstrijden van het nieuwe Champions League seizoen hebben heel wat goals opgeleverd. Borussia Dortmund klopte Villarreal met 3-2. Real Madrid won van Inter met 2-1. Kylian Mbappé kreeg rood voor een venijnige elleboogstoot. Verder won Manchester City bij Porto met 0-2. Lille Real Betis was 2-3. Met diezelfde score had Club Brugge eerder op de avond thuis verloren van Aston Villa. Arina Sabalenka staat als eerste in de halve finales van het enkelspel op de US Open, een Grand Slam toernooi dat ze al 2 maal eerder won. In de kwartfinale versloeg ze Wimbledon-winnares Linda Noskova in 3 sets. Sabalenka gaat haar 100ste week in als nummer 1 van de wereld op de WTA-ranking. De hele top 5 zit nog in het toernooi. De dag begint met dikke wolken, vooral in het noorden, en daar kunnen enkele buien van komen. De zuidelijke helft van het land maakt de grootste kans op wat zonnestralen vandaag. We halen hooguit 19 graden, morgen is het ietsje warmer en droger.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: De NMBS heeft het voorbije zomerseizoen opnieuw meer passagiers vervoerd dan het jaar voordien. In totaal verkocht de spoorwegmaatschappij 15 miljoen losse tickets, een stijging van een kleine 10% tegenover de zomer daarvoor. NMBS schrijft het succes gedeeltelijk toe aan de vele extra treinen richting kust op de warmste dagen. Bpost zal ook in de toekomst geen kranten meer verdelen. Dat zegt CEO Chris Peters 2 jaar nadat Bpost het contract voor krantenbedeling verloor. Peters zegt te beseffen dat ook brievenpost definitief zal verdwijnen. Bpost moet daarom transformeren tot een volwaardig pakjesbedrijf, omdat alleen die markt nog lijkt te groeien. Het aandeel van Bpost zakte gisteren naar een historisch dieptepunt. Een grote technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding raakt maar niet opgelost. De voorbije 24 uur zijn in het Verenigd Koninkrijk meer dan 1000 vluchten geannuleerd of vertraagd. Alleen al bij maatschappij Ryanair waren 65.000 passagiers de dupe. Sommigen liepen tot 8 uur vertraging op. Ook vandaag zal er nog de nodige hinder zijn. De eerste wedstrijden van het nieuwe Champions League seizoen hebben heel wat goals opgeleverd. Borussia Dortmund klopte Villarreal met 3-2. Real Madrid won van Inter met 2-1. Kylian Mbappé kreeg rood voor een venijnige elleboogstoot. Verder won Manchester City bij Porto met 0-2. Lille Real Betis was 2-3. Met diezelfde score had Club Brugge eerder op de avond thuis verloren van Aston Villa. Arina Sabalenka staat als eerste in de halve finales van het enkelspel op de US Open. Een Grand Slam toernooi dat ze al 2 maal eerder won. In de kwartfinale versloeg ze Wimbledon-winnares Linda Noskova in 3 sets. Sabalenka gaat haar 100ste week in als nummer 1 van de wereld op de WTA-ranking. De hele top 5 zit nog in het toernooi. De dag begint met dikke wolken, vooral in het noorden, en daar kunnen enkele buien van komen. De zuidelijke helft van het land maakt de grootste kans op wat zonnestralen vandaag. We halen hooguit 19 graden, morgen is het ietsje warmer en droger.
1: Nieuws uit je regio.
2: In de Brugse rechtbank stond een bruggeling van 20 terecht voor de verkrachting van een minderjarig meisje dat hij via sociale media had leren kennen. Volgens het slachtoffer zei ze verschillende keren dat hij moest stoppen, maar ging hij toch door met de seksuele handelingen. Haar advocaat benadrukte tijdens het proces hoe zwaar de feiten op het meisje wegen. Volgens hem kampt ze met een trauma dat nog jarenlang gevolgen kan hebben. Uit het onderzoek blijkt ook dat de beklaagde naaktfoto's van het meisje verspreidde. Volgens de gerechtspsychiaters is het risico op nieuwe zedenfeiten groot. De jongeman is zwak begaafd en kampt met hyperseksualiteit. Bovendien werd hij eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten bij een meisje van 12. Het Openbaar Ministerie vordert 5 jaar cel met uitstel onder strikte voorwaarden. Een van die voorwaarden is een behandeling met medicatie om zijn libido te verlagen. De beklaagde geeft volgens zijn verdediging toe dat hij hulp nodig heeft en staat open voor die behandeling. De rechtbank doet uitspraak op 5 oktober. Een lange tafel van 400 meter tussen de Predikerenstraat en de Braambergstraat wordt de blikvanger van de Autovrije Zondag in Brugge. Dat evenement vindt op zondag 20 september plaats van 10 tot 18 uur. De volledige binnenstad wordt autovrij gemaakt. In de Predikerenstraat maken geparkeerde wagens plaats voor een tijdelijk stadsbos met 56 jonge bomen. Ook de verjaardagsbomenactie keert terug. Bruggelingen die in augustus jarig waren, kunnen hun gereserveerde boompje ophalen. Rond de coupure is het de laatste kans om de installaties van Waterwijs en Steiger te bekijken. Voor gezinnen is er de Bad-eendjesroute, goed voor 24 activiteiten. Sint-Kruiskermis, de Mosselfeesten, de Braderie in de Lange Straat en Hoogstraat en Salsa de Brugas zorgen voor extra sfeer. Fietsers blijven welkom, er komen extra stallingen en de lijn rijdt die dag gratis in Brugge. In Sint-Andries krijgt het speelplein in de Paul Gilsonstraat een volledige makeover. Het terrein van 7500 vierkante meter wordt omgevormd tot de eerste grote inclusieve speelruimte van Brugge. De oude toestellen verdwijnen, behalve de centrale klimtoren. Nieuwe paden in roodbruine halfverharding maken het plein toegankelijk voor rolstoelgebruikers en slechtziende kinderen. Een houten vlonder in de zandzone zorgt ervoor dat ook kinderen in een rolstoel de toestellen kunnen bereiken. Het vernieuwde plein krijgt 3 zones: speelinfrastructuur, schommels en een avontuurlijke klim- en klauterzone. Elke zone krijgt een houten eyecatcher van 3,5 meter. Er komen extra schommels, toestellen voor kinderen van 1 tot 12 jaar, een petankplein en nieuwe zitplekken. In Brugge vragen de oppositiepartijen N-VA, Anders, Vlaams Belang en Groen een bijkomende politieke vergadering, naar aanleiding van het onverwachte ontslag van museumdirecteur Christel Strubbe. Omdat de oppositie meer dan een derde van de gemeenteraadszetel stelt, kan ze dat formeel afdwingen. De partijen willen duidelijkheid over wat er de voorbije maanden precies misliep binnen Musea Brugge. Daar spreken vakbonden over toxisch leiderschap, terwijl het stadsbestuur zegt daar geen officiële signalen over te hebben. Volgens raadslid Paul van den Driessen moet de extra vergadering duidelijk maken waar, hoe en door wie het fout liep, om herhaling te vermijden. Intussen zoekt de stad binnen de eigen diensten naar een al dan niet tijdelijke opvolger voor Strubbe. En dan nog dit. In Sint-Kruis wordt vrijdag de voormalige Sint-Franciscus van Assisi-kerk officieel heropend als schoolsportzaal van Mia Brugge. De kerk, een modernistisch gebouw uit 1965, werd in 2015 aan de eredienst onttrokken en is een van de eerste kerken in de regio die succesvol een nieuwe bestemming kreeg. De verbouwing is ingrijpend, maar gebeurde met respect voor het erfgoed. Gerestaureerde glasramen, een gereinigde gevel en het beeld van Sint-Franciscus dat opnieuw werd opgefrist. Binnen kreeg het gebouw een dikke laag isolatie, een warmtepomp, regenwaterrecuperatie en een ontharde buitenruimte met een wadi voor infiltratie. Sporters krijgen een blessurevriendelijke sportvloer, goede verluchting en aangepaste akoestiek. Buiten de schooluren zullen lokale verenigingen de zaal gebruiken, zodat het gebouw een plek voor de hele gemeenschap blijft.
1: Na, na, na, na. Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Uh-huh. En van u, hè, Zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
6: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
7: Zing en laat de zon mee schijnen. Zing.
5: Dina Rodriguez.

Top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468 48 02 76 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471 82 52 62. 0471 82 52 62 of info@vbro.be.

Goedemorgen luisteraar, wij zijn van wal gestoken met onze midweekse VBRO ontbijtshow. Het is inderdaad woensdag en u kreeg al het nieuws van 7 uur daarnet. Waarvoor een woordje van dank aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Die redactie is er straks terug, omstreeks 7:30. Voor die tijd nog weerman Geert Naessens, kort en bondig met alles over het woensdagse weer. En onze Geert hoor je dan straks natuurlijk nog een keer terug, omstreeks 7:45. Een eerste keer met zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht. Voor deze midweekse dag te beginnen uiteraard, maar je weet dat daarin ook de vooruitzichten van de volgende dagen aan bod komen. En ik zorg voor heel veel gezelligheid en leuke muziek in je ontbijtradio. Mijn naam is Frederik Thomas.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
4: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé de Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé de Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé de Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Beverliefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge, inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? Dina Rodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
7: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
8: Vandaag wordt ook weer een licht wisselvallige dag. We zitten met een lage drukgebied boven de noordelijke Noordzee. Dat beïnvloedt ons weer, maar het is allemaal niet extreem. Gisteren trok een storing door, behoorde bij dat laag. Vandaag zitten we achter die storing in koelere lucht. Dat voel je. De temperaturen zijn gestart rond een 11 à 13 graden. Lopen uiteindelijk op naar een 18 à 19 graden. En het is daarbij licht wisselvallig. Dat wil zeggen dat er vooral vanochtend hier en daar een verspreide bui valt. Zwaartepunt van die buien boven het noorden van de provincie. Wat niet wil zeggen dat er elders niet ook eentje kan voorkomen. Maar heel veel en massaal zijn ze zeker niet aanwezig. Integendeel, het is echt maar hier en daar een enkele bui. De wind is west tot noordwest, waait aanvankelijk aan zee goed door, maar zal in de loop van de dag in kracht afnemen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Volgende donderdag 10 september zal ons etersignaal onderbroken worden voor onbepaalde duur. En dat omwille van de ingrijpende renovatiewerken aan het flatgebouw waarop onze zendersite gebouwd is in Brugge. Onder meer de zendmast met onze antennes moet getild en verplaatst worden. En dat is geen sinecure. Onze technische mensen doen er alles aan om die noodzakelijke onderbreking van onze uitzendingen op FM en DAB Plus zo kort mogelijk te houden. Schrik dus niet als je ons nu donderdag 10 september verliest in de ether. Kan even duren, maar het komt natuurlijk weer goed. Intussen kan je probleemloos verder luisteren via onze website, de wifi-radio en ook via de gratis radio-app van je favoriete radio. Onze excuses voor dit

De NMBS heeft het voorbije zomerseizoen opnieuw meer passagiers vervoerd dan het jaar voordien. In totaal verkocht de spoorwegmaatschappij 15 miljoen losse tickets, een stijging van een kleine 10% tegenover de zomer daarvoor. NMBS schrijft het succes gedeeltelijk toe aan de vele extra treinen richting kust op de warmste dagen. Bpost zal ook in de toekomst geen kranten meer verdelen. Dat zegt CEO Chris Peters 2 jaar nadat Bpost het contract voor krantenbedeling verloor. Peters zegt te beseffen dat ook brievenpost definitief zal verdwijnen. Bpost moet daarom transformeren tot een volwaardig pakjesbedrijf, omdat alleen die markt nog lijkt te groeien. Het aandeel van Bpost zakte gisteren naar een historisch dieptepunt. Een grote technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding raakt maar niet opgelost. De voorbije 24 uur zijn in het Verenigd Koninkrijk meer dan 1000 vluchten geannuleerd of vertraagd. Alleen al bij maatschappij Ryanair waren 65.000 passagiers de dupe. Sommigen liepen tot 8 uur vertraging op. Ook vandaag zal er nog de nodige hinder zijn. De eerste wedstrijden van het nieuwe Champions League seizoen hebben heel wat goals opgeleverd. Borussia Dortmund klopte Villarreal met 3-2. Real Madrid won van Inter met 2-1. Kylian Mbappé kreeg rood voor een venijnige elleboogstoot. Verder won Manchester City bij Porto met 0-2. Lille Real Betis was 2-3. Met diezelfde score had Club Brugge eerder op de avond thuis verloren van Aston Villa. Arina Sabalenka staat als eerste in de halve finales van het enkelspel op de US Open. Een Grand Slam toernooi dat ze al 2 maal eerder won. In de kwartfinale versloeg ze Wimbledon-winnares Linda Noskova in 3 sets. Sabalenka gaat haar 100ste week in als nummer 1 van de wereld op de WTA-ranking. De hele top 5 zit nog in het toernooi. De dag begint met dikke wolken, vooral in het noorden, en daar kunnen enkele buien van komen. De zuidelijke helft van het land maakt de grootste kans op wat zonnestralen vandaag. We halen hooguit 19 graden, morgen is het ietsje warmer en droger.

Nieuwe single van Cat's Eye, Animal was dat. De Brugse kappen van deze week. En dus ook op deze negende van de negende prominent aanwezig op de radio. Eerst en vooral te beginnen in onze VBRO ontbijtshow op deze midweekse dag. Goedemorgen.

We krijgen vandaag te maken met een lage drukgebied dat zich boven de noordelijke Noordzee bevindt. In eerdere verwachtingen zag dat er veel actiever uit en zouden we echt een wisselvallige tweedaagse krijgen met gisteren en vandaag echt wel veel regen, veel wind, buien en alles erop en eraan. Maar dat is intussen flink afgezwakt. De storing die bij dat laag hoort, die trok gisteren al door met regen en wind. Vandaag is dat allemaal een stuk gematigder. Dat lage drukgebied ligt er nog wel, maar het zorgt enkel voor een aantal verspreide buien. Die buien die zitten vooral in de ochtend in het noorden van de provincie. Oostkust, middenkust, de regio van Brugge en omstreken. Het zuiden heeft veel minder buien te pakken of zelfs helemaal geen. Wil niet zeggen dat er niet gaandeweg de dag daar ook ergens eentje kan voorkomen. Maar heel veel buien zullen dat allemaal toch niet worden. Daarbij wel maxima die wat getemperd zijn. We zijn gestart met wat koelere minima en uiteindelijk halen we maximaal zo'n 18 graden landinwaarts, 19 aan de kust, met een wat wisselende wind uit een noordwestelijke richting. Die kan aanvankelijk aan zee goed doorwaaien, maar zal in de loop van de dag toch wel duidelijk in kracht gaan afnemen. Naar vanavond toe tijdelijk weer een wat grotere buienkans, maar veel zal dat niet zijn. Vanavond en vannacht rustig. Het klaart op. Dat wil zeggen dat het afkoelt naar een 8 à 9 graden landinwaarts. Misschien zelfs wat minder. En er vormt zich doordat de wind wegvalt ook nevel en mist. Morgenochtend dan wordt dat snel opgeruimd. Dan krijgen we best een aardige donderdag. Weinig wind. Die komt uit een zuidwestelijke richting. En eigenlijk een heel mooie dag met brede opklaringen en temperaturen die ergens vooraan de 20 graden stranden. Dat blijft trouwens ook zo de volgende dagen daarachter. Met maxima telkens vooraan die 20 graden of geleidelijk wat oplopend. Maar van dag tot dag trekt er al eens een zwakke storing door. Dat zien we vooral op vrijdag en zondag. Dan kan er eens wat lichte regen of een bui vallen, maar geen grote hoeveelheden. Naar volgende week toe waarschijnlijk een verderzetting van dit lichte wisselvallige weerbeeld.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: De NMBS heeft het voorbije zomerseizoen opnieuw meer passagiers vervoerd dan het jaar voordien. In totaal verkocht de spoorwegmaatschappij 15 miljoen losse tickets, een stijging van een kleine 10% tegenover de zomer daarvoor. NMBS schrijft het succes gedeeltelijk toe aan de vele extra treinen richting kust op de warmste dagen. Bpost zal ook in de toekomst geen kranten meer verdelen. Dat zegt CEO Chris Peters 2 jaar nadat Bpost het contract voor krantenbedeling verloor. Peters zegt te beseffen dat ook brievenpost definitief zal verdwijnen. Bpost moet daarom transformeren tot een volwaardig pakjesbedrijf, omdat alleen die markt nog lijkt te groeien. Het aandeel van Bpost zakte gisteren naar een historisch dieptepunt. Een grote technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding raakt maar niet opgelost. De voorbije 24 uur zijn in het Verenigd Koninkrijk meer dan 1000 vluchten geannuleerd of vertraagd. Alleen al bij maatschappij Ryanair waren 65.000 passagiers de dupe. Sommigen liepen tot 8 uur vertraging op. Ook vandaag zal er nog de nodige hinder zijn. De eerste wedstrijden van het nieuwe Champions League seizoen hebben heel wat goals opgeleverd. Borussia Dortmund klopte Villarreal met 3-2. Real Madrid won van Inter met 2-1. Kylian Mbappé kreeg rood voor een venijnige elleboogstoot. Verder won Manchester City bij Porto met 0-2. Lille Real Betis was 2-3. Met diezelfde score had Club Brugge eerder op de avond thuis verloren van Aston Villa. Arina Sabalenka staat als eerste in de halve finales van het enkelspel op de US Open, een Grand Slam toernooi dat ze al 2 maal eerder won. In de kwartfinale versloeg ze Wimbledon-winnares Linda Noskova in 3 sets. Sabalenka gaat haar 100ste week in als nummer 1 van de wereld op de WTA-ranking. De hele top 5 zit nog in het toernooi. De dag begint met dikke wolken, vooral in het noorden, en daar kunnen enkele buien van komen. De zuidelijke helft van het land maakt de grootste kans op wat zonnestralen vandaag. We halen hooguit 19 graden, morgen is het ietsje warmer en droger.
1: Nieuws uit je regio.
2: In de Brugse rechtbank stond een Bruggeling van 20 terecht voor de verkrachting van een minderjarig meisje dat hij via sociale media had leren kennen. Volgens het slachtoffer zei ze verschillende keren dat hij moest stoppen, maar ging hij toch door met de seksuele handelingen. Haar advocaat benadrukte tijdens het proces hoe zwaar de feiten op het meisje wegen. Volgens hem kampt ze met een trauma dat nog jarenlang gevolgen kan hebben. Uit het onderzoek blijkt ook dat de beklaagde naaktfoto's van het meisje verspreidde. Volgens de gerechtspsychiaters is het risico op nieuwe zedenfeiten groot. De jongeman is zwak begaafd en kampt met hyperseksualiteit. Bovendien werd hij eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten bij een meisje van 12. Het Openbaar Ministerie vordert 5 jaar cel met uitstel onder strikte voorwaarden. Een van die voorwaarden is een behandeling met medicatie om zijn libido te verlagen. De beklaagde geeft volgens zijn verdediging toe dat hij hulp nodig heeft en staat open voor die behandeling. De rechtbank doet uitspraak op 5 oktober. Een lange tafel van 400 meter tussen de Predikherenstraat en de Braambergstraat wordt de blikvanger van de Autovrije Zondag in Brugge. Dat evenement vindt op zondag 20 september plaats van 10 tot 18 uur. De volledige binnenstad wordt autovrij gemaakt. In de Predikherenstraat maken geparkeerde wagens plaats voor een tijdelijk stadsbos met 56 jonge bomen. Ook de verjaardagsbomenactie keert terug. Bruggelingen die in augustus jarig waren, kunnen hun gereserveerde boompje ophalen. Rond de coupure is het de laatste kans om de installaties van Waterwijs en Steiger te bekijken. Voor gezinnen is er de Bad-Eendjesroute, goed voor 24 activiteiten. Sint-Kruiskermis, de Mosselfeesten, de Braderie in de Lange Straat en Hoogstraat en Salsa de Brugas zorgen voor extra sfeer. Fietsers blijven welkom, er komen extra stallingen en de lijn rijdt die dag gratis in Brugge. In Sint-Andries krijgt het speelplein in de Paul-Gilsonstraat een volledige makeover. Het terrein van 7500 vierkante meter wordt omgevormd tot de eerste grote inclusieve speelruimte van Brugge. De oude toestellen verdwijnen, behalve de centrale klimtoren. Nieuwe paden in rood-bruine halfverharding maken het plein toegankelijk voor rolstoelgebruikers en slechtziende kinderen. Een houten vlonder in de zandzone zorgt ervoor dat ook kinderen in een rolstoel de toestellen kunnen bereiken. Het vernieuwde plein krijgt 3 zones. Speelinfrastructuur, schommels en een avontuurlijke klim- en klauterzone. Elke zone krijgt een houten eyecatcher van 3,5 meter. Er komen extra schommels, toestellen voor kinderen van 1 tot 12 jaar, een petankplein en nieuwe zitplekken. In Brugge vragen de oppositiepartijen N-VA, Anders, Vlaams Belang en Groen een bijkomende politieke vergadering, naar aanleiding van het onverwachte ontslag van museumdirecteur Christel Strubbe. Omdat de oppositie meer dan een derde van de gemeenteraadszetel stelt, kan ze dat formeel afdwingen. De partijen willen duidelijkheid over wat er de voorbije maanden precies misliep binnen Musea Brugge. Daar spreken vakbonden over toxisch leiderschap, terwijl het stadsbestuur zegt daar geen officiële signalen over te hebben. Volgens raadslid Paul van den Driessen moet de extra vergadering duidelijk maken waar, hoe en door wie het fout liep, om herhaling te vermijden. Intussen zoekt de stad binnen de eigen diensten naar een al dan niet tijdelijke opvolger voor Strubbe. En dan of dit. In Sint-Kruis wordt vrijdag de voormalige Sint-Franciscus van Assisi-kerk officieel heropend als schoolsportzaal van Mia Brugge. De kerk, een modernistisch gebouw uit 1965, werd in 2015 aan de eredienst onttrokken en is een van de eerste kerken in de regio die succesvol een nieuwe bestemming kreeg. De verbouwing is ingrijpend, maar gebeurde met respect voor het erfgoed. Gerestaureerde glasramen, een gereinigde gevel en het beeld van Sint Franciscus dat opnieuw werd opgefrist. Binnen kreeg het gebouw een dikke laag isolatie, een warmtepomp, regenwaterrecuperatie en een ontharde buitenruimte met een wadi voor infiltratie. Sporters krijgen een blessurevriendelijke sportvloer, goede verluchting en aangepaste akoestiek. Buiten de schooluren zullen lokale verenigingen de zaal gebruiken, zodat het gebouw een plek voor de hele gemeenschap blijft.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
3: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé De Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.
1: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshaus in Lauwe op zondag 4 oktober. Met 2 bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
4: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gezind.
1: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.
4: Ze smaakte zoet, zout.
1: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een 4-gangen-menu en de optredens.
5: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
1: Voor 25 jaar Etropalshaus in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Feestzaal Pigalle.
6: Yeah. Altijd schone muziek.

Het tweede gedeelte van onze woensdagse VBRO ontbijtshow. We zijn het daarnet begonnen met het nieuws van achten. Ja, en zo gaat het om het half uur verder met ochtendnieuws in onze VBRO ontbijtshow. Volgende keer dus om 8:30. En afronden doen we dan natuurlijk ook nog een keer met een update van ons morgennieuws om 9:00. En weerman Geert Nasens, die hoor je uitgebreid straks in de laatste rechte lijn. Tegenaan de laatste rechte lijn van deze woensdagse ontbijtshow. Omstreeks 9:15. Kan je zo lang niet wachten. Kort en bondig, voor het 8:30 journaal is hij ook nog een keer aanzet met het weer voor deze woensdag.

0: opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Beverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Profiteer nu van...

0: De hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge, inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? Dina Rodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96
2: 27. Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
7: En even wat bij. Laat het ons
1: met ook van de partij Michael.
7: Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Het is bij jou.
1: Chris Clark en Glenn Robbins.
7: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
1: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
8: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
1: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
9: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
10: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
11: Vandaag wordt ook weer een licht wisselvallige dag. We zitten met een lage drukgebied boven de noordelijke Noordzee. Dat beïnvloedt ons weer, maar het is allemaal niet extreem. Gisteren trok een storing door, behoorde bij dat laag. Vandaag zitten we achter die storing in koelere lucht. Dat voel je. De temperaturen zijn gestart rond een 11 à 13 graden. Lopen uiteindelijk op naar een 18 à 19 graden. En het is daarbij licht wisselvallig. Dat wil zeggen dat er vooral vanochtend hier en daar een verspreide bui valt. Zwaartepunt van die buien boven het noorden van de provincie. Wat niet wil zeggen dat er elders niet ook eentje kan voorkomen. Maar heel veel en massaal zijn ze zeker niet aanwezig. Integendeel, het is echt maar hier en daar een enkele bui. De wind is west tot noordwest, waait aanvankelijk aan zee goed door, maar zal in de loop van de dag in kracht afnemen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Volgende donderdag 10 september zal ons etersignaal onderbroken worden voor onbepaalde duur. En dat omwille van de ingrijpende renovatiewerken aan het flatgebouw waarop onze zender zit gebouwd is in Brugge.
12: Onder meer de zendmast met onze antennes moet getild en verplaatst worden. En dat is geen sinecure. Onze technische mensen doen er alles aan om die noodzakelijke onderbreking van onze uitzendingen op FM en DAB Plus zo kort mogelijk te houden. Schrik dus niet als je ons nu donderdag 10 september verliest in de ether. Kan even duren, maar komt natuurlijk weer goed. Intussen kan je probleemloos verder luisteren via onze website, de wifi radio en ook via de gratis radio-app van je favoriete radio. Onze excuses voor dit ongeluk.

0: Luister digitaal via brugseradio.be, radioplayer.be of onze app.
1: De NMBS heeft het voorbije zomerseizoen opnieuw meer passagiers vervoerd dan het jaar voordien. In totaal verkocht de spoorwegmaatschappij 15 miljoen losse tickets, een stijging van een kleine 10% tegenover de zomer daarvoor. NMBS schrijft het succes gedeeltelijk toe aan de vele extra treinen richting kust op de warmste dagen. Bpost zal ook in de toekomst geen kranten meer verdelen. Dat zegt CEO Chris Peters 2 jaar nadat Bpost het contract voor krantenbedeling verloor. Peters zegt te beseffen dat ook brievenpost definitief zal verdwijnen. Bpost moet daarom transformeren tot een volwaardig pakjesbedrijf, omdat alleen die markt nog lijkt te groeien. Het aandeel van Bpost zakte gisteren naar een historisch dieptepunt. Een grote technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding raakt maar niet opgelost. De voorbije 24 uur zijn in het Verenigd Koninkrijk meer dan 1000 vluchten geannuleerd of vertraagd. Alleen al bij maatschappij Ryanair waren 65.000 passagiers de dupe. Sommigen liepen tot 8 uur vertraging op. Ook vandaag zal er nog de nodige hinder zijn. De eerste wedstrijden van het nieuwe Champions League seizoen hebben heel wat goals opgeleverd. Borussia Dortmund klopte Villarreal met 3-2. Real Madrid won van Inter met 2-1. Kylian Mbappé kreeg rood voor een venijnige elleboogstoot. Verder won Manchester City bij Porto met 0-2. Lille Real Betis was 2-3. Met diezelfde score had Club Brugge eerder op de avond thuis verloren van Aston Villa. Arina Sabalenka staat als eerste in de halve finales van het enkelspel op de US Open. Een Grand Slam toernooi dat ze al 2 maal eerder won. In de kwartfinale versloeg ze Wimbledon-winnares Linda Noskova in 3 sets. Sabalenka gaat haar 100ste week in als nummer 1 van de wereld op de WTA-ranking. De hele top 5 zit nog in het toernooi. De dag begint met dikke wolken, vooral in het noorden, en daar kunnen enkele buien van komen. De zuidelijke helft van het land maakt de grootste kans op wat zonnestralen vandaag. We halen hooguit 19 graden, morgen is het ietsje warmer en droger.

nog een keer een van die grote Vlaamse zomerhits van 2026. Bart Kael, hij was er tijdig aan begonnen. Op het juiste moment gelanceerd. En uiteraard een dikke hit geworden, ook hier bij de Brugse Radio. Meteen na het 8:30 journaal.

We krijgen vandaag te maken met een lage drukgebied dat zich boven de noordelijke Noordzee bevindt. In eerdere verwachtingen zag dat er veel actiever uit en zouden we echt een wisselvallige tweedaagse krijgen met gisteren en vandaag echt wel veel regen, veel wind, buien en alles erop en eraan. Maar het is intussen flink afgezwakt. De storing die bij dat laag hoort, die trok gisteren al door met regen en wind. Vandaag is dat allemaal een stuk gematigder. Dat lage drukgebied ligt er nog wel, maar het zorgt enkel voor een aantal verspreide buien. Die buien die zitten vooral in de ochtend in het noorden van de provincie, oostkust, middenkust, de regio van Brugge en omstreken. Het zuiden heeft veel minder buien te pakken of zelfs helemaal geen. Wil niet zeggen dat er niet gaandeweg de dag daar ook ergens eentje kan voorkomen, maar heel veel buien zullen dat allemaal toch niet worden. Daarbij wel maxima die wat getemperd zijn. We zijn gestart met wat koelere minima en uiteindelijk halen we maximaal zo'n 18 graden landinwaarts, 19 aan de kust, met een wat wisselende wind uit een noordwestelijke richting. Die kan aanvankelijk aan zee goed doorwaaien, maar zal in de loop van de dag toch wel duidelijk in kracht gaan afnemen. Naar vanavond toe tijdelijk weer een wat grotere buienkans, maar veel zal dat niet zijn. Vanavond en vannacht rustig. Het klaart op. Dat wil zeggen dat het afkoelt naar een 8 à 9 graden landinwaarts, misschien zelfs wat minder. En er vormt zich doordat de wind wegvalt ook nevel en mist. Morgenochtend dan wordt dat snel opgeruimd. Dan krijgen we best een aardige donderdag. Weinig wind. Die komt uit een zuidwestelijke richting. En eigenlijk een heel mooie dag met brede opklaringen en temperaturen die ergens vooraan de 20 graden stranden. Dat blijft trouwens ook zo de volgende dagen daarachter. Met maxima telkens vooraan die 20 graden of geleidelijk wat oplopend. Maar van dag tot dag trekt er al eens een zwakke storing door. Dat zien we vooral op vrijdag en zondag. Dan kan er eens wat lichte regen of een bui vallen, maar geen grote hoeveelheden. Naar volgende week toe waarschijnlijk een verderzetting van dit lichte wisselvallige weerbeeld.

0: liedje dat ook perfect zou passen in het laatavondprogramma van de Brugse Radio. Everybody wants to go home. Kan jammer genoeg niet. Alhoewel, misschien zijn er nog mensen van de nachtploeg die wat extra moeten doorwerken. En die dan met dat gevoel zitten. Hè? Waar is mijn bed? Ik wil echt gaan slapen. Bruggeling Guy Balbaert en zijn formatie Reed. Everybody wants to go home dus als regionoot. In de staart van onze woensdagse VBRO ontbijtshow.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Er rijden geen treinen tussen ons land en Nederland door een staking bij het Nederlandse spoor. Het gaat om een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Uit protest tegen de plannen van de Nederlandse regering om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Daardoor rijden geen Eurostar of Eurocity treinen tussen Brussel en Amsterdam. Andere treinen naar Nederland rijden alleen over het Belgische deel van het traject. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen, zeker 5 Iraanse olietankers. Volgens het Amerikaanse leger was het opnieuw een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Landgenote Elise Mertens staat samen met de Russische Diana Schneider in de halve finales van het dubbelspel op de US Open. Ze versloegen Jelena Ostapenko uit Letland en Su Weixi uit Taiwan in 2 sets met 7-5 en 6-3. In de halve finales wachten Katarina Siniakova uit Tsjechië en Taylor Townsend uit de Verenigde Staten. Mertens bereikt zo voor de 13e keer een Grand Slam finale in het dubbelspel. Vandaag wisselend bewolkt met kans op een lokale bui, temperaturen tot 19 graden. Ook morgen wisselend bewolkt, meestal droog dan en tot 21 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
4: Zing en laat de zon mee schijnen. Zing.
2: Dina Rodriguez.
5: Help.

top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Beverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee-show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
4: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest.
3: Met ook zanger Maiko, Corina.

0: Mottineeshow in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Mottineeshow in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: De Brugse Radio.

In de Brugse rechtbank stond een bruggeling van 20 terecht voor de verkrachting van een minderjarig meisje dat hij via sociale media had leren kennen. Volgens het slachtoffer zei ze verschillende keren dat hij moest stoppen, maar ging hij toch door met de seksuele handelingen. Haar advocaat benadrukte tijdens het proces hoe zwaar de feiten op het meisje wegen. Volgens hem kampt ze met een trauma dat nog jarenlang gevolgen kan hebben. Uit het onderzoek blijkt ook dat de beklaagde naaktfoto's van het meisje verspreidde. Volgens de gerechtspsychiaters is het risico op nieuwe zedenfeiten groot. De jongeman is zwak begaafd en kampt met hyperseksualiteit. Bovendien werd hij eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten bij een meisje van 12. Het Openbaar Ministerie vordert 5 jaar cel met uitstel onder strikte voorwaarden. Een van die voorwaarden is een behandeling met medicatie om zijn libido te verlagen. De beklaagde geeft volgens zijn verdediging toe dat hij hulp nodig heeft en staat open voor die behandeling. De rechtbank doet uitspraak op 5 oktober. Een lange tafel van 400 meter tussen de Predikerenstraat en de Braambergstraat wordt de blikvanger van de Autovrije Zondag in Brugge. Dat evenement vindt op zondag 20 september plaats van 10 tot 18 uur. De volledige binnenstad wordt autovrij gemaakt. In de Predikerenstraat maken geparkeerde wagens plaats voor een tijdelijk stadsbos met 56 jonge bomen. Ook de verjaardagsbomenactie keert terug. Bruggelingen die in augustus jarig waren, kunnen hun gereserveerde boompje ophalen. Rond de coupure is het de laatste kans om de installaties van Waterwijs en Steiger te bekijken. Voor gezinnen is er de Bad-Eendjesroute, goed voor 24 activiteiten. Sint-Kruiskermis, de Mosselfeesten, de Braderie in de Lange Straat en Hoogstraat en Salsa de Brugas zorgen voor extra sfeer. Fietsers blijven welkom, er komen extra stallingen en de lijn rijdt die dag gratis in Brugge. In Sint-Andries krijgt het speelplein in de Paul Gilsonstraat een volledige makeover. Het terrein van 7500 vierkante meter wordt omgevormd tot de eerste grote inclusieve speelruimte van Brugge. De oude toestellen verdwijnen, behalve de centrale klimtoren. Nieuwe paden in rood-bruine halfverharding maken het plein toegankelijk voor rolstoelgebruikers en slechtziende kinderen. Een houten vlonder in de zandzone zorgt ervoor dat ook kinderen in een rolstoel de toestellen kunnen bereiken. Het vernieuwde plein krijgt 3 zones: speelinfrastructuur, schommels en een avontuurlijke klim- en klauterzone. Elke zone krijgt een houten eyecatcher van 3,5 meter. Er komen extra schommels, toestellen voor kinderen van 1 tot 12 jaar, een petankplein en nieuwe zitplekken. In Brugge vragen de oppositiepartijen N-VA, Anders, Vlaams Belang en Groen een bijkomende politieke vergadering, naar aanleiding van het onverwachte ontslag van museumdirecteur Christel Strubbe. Omdat de oppositie meer dan een derde van de gemeenteraadszetel stelt, kan ze dat formeel afdwingen. De partijen willen duidelijkheid over wat er de voorbije maanden precies misliep binnen Musea Brugge. Daar spreken vakbonden over toxisch leiderschap, terwijl het stadsbestuur zegt daar geen officiële signalen over te hebben. Volgens raadslid Paul van den Driessen moet de extra vergadering duidelijk maken waar, hoe en door wie het fout liep, om herhaling te vermijden. Intussen zoekt de stad binnen de eigen diensten naar een al dan niet tijdelijke opvolger voor Strubbe. En dan nog dit. In Sint-Kruis wordt vrijdag de voormalige Sint-Franciscus van Assisi-kerk officieel heropend als schoolsportzaal van Mia Brugge. De kerk, een modernistisch gebouw uit 1965, werd in 2015 aan de eredienst onttrokken en is een van de eerste kerken in de regio die succesvol een nieuwe bestemming kreeg. De verbouwing is ingrijpend, maar gebeurde met respect voor het erfgoed. Gerestaureerde glasramen, een gereinigde gevel en het beeld van Sint Franciscus dat opnieuw werd opgefrist. Binnen kreeg het gebouw een dikke laag isolatie, een warmtepomp, regenwaterrecuperatie en een ontharde buitenruimte met een wadi voor infiltratie. Sporters krijgen een blessurevriendelijke sportvloer, goede verluchting en aangepaste akoestiek. Buiten de schooluren zullen lokale verenigingen de zaal gebruiken, zodat het gebouw een plek voor de hele gemeenschap blijft.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Er rijden geen treinen tussen ons land en Nederland door een staking bij het Nederlandse spoor. Het gaat om een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Uit protest tegen de plannen van de Nederlandse regering om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Daardoor rijden geen Eurostar of Eurocity treinen tussen Brussel en Amsterdam. Andere treinen naar Nederland rijden alleen over het Belgische deel van het traject. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen, zeker 5 Iraanse olietankers. Volgens het Amerikaanse leger was het opnieuw een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Landgenote Elise Mertens staat samen met de Russische Diana Schneider in de halve finales van het dubbelspel op de US Open. Ze versloegen Jelena Ostapenko uit Letland en Su Weixi uit Taiwan in 2 sets met 7-5 en 6-3. In de halve finales wachten Katarina Siniakova uit Tsjechië en Taylor Townsend uit de Verenigde Staten. Mertens bereikt zo voor de 13e keer een Grand Slam finale in het dubbelspel. Vandaag wisselend bewolkt met kans op een lokale bui, temperaturen tot 19 graden. Ook morgen wisselend bewolkt, meestal droog dan en tot 21 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Gisterenmiddag rond 2 uur is op de Rijksweg in Sint-Henricus bij Torhout een 30-jarige motorrijder lichtgewond geraakt en dat bij een slippartij. Op het ogenblik van het ongeval was het licht aan het regenen en mogelijk werd de man uit Torhout verrast door het natte wegdek. Hij kon zelf naar de val recht klauteren. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis van Torhout. Een 71-jarige man is maandagavond iets voor 7 uur met zijn bestelwagen in een dieper gelegen berm beland aan de begraafplaats Stiltepark aan de Warande in Torhout. Een haag en de afsluiting van de begraafplaats raakten daarbij beschadigd. De man moest er uitwijken voor een tegenligger. De 70er raakte niet gewond. Wie de tegenligger was, voor wie hij moest uitwijken, is niet duidelijk. Op sociale media is een opvallend filmpje opgedoken die plaatsvond in de nacht van 21 op 22 juli in Rumbeke bij Roeselare. Daar is op te zien hoe een 17-jarige in het midden van de Rumbeekse steenweg reed met een opgedreven fiets. Hij werd daarbij ter hoogte van de Groene Herderstraat aangereden door een wagen die net op dat moment links wou afdraaien. De jonge man schreeuwde van de pijn. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt het voorval en gaat nu ook na waarom omstaanders die van aan de nachtwinkel toekeken net op dat moment het ongeval konden filmen. En de politie van de zone Aro-Ieper waarschuwt voor diefstallen op de treinlijn Kortrijk-Ieper. De buit bestaat meestal uit rugzakken of laptoptassen die meestal uit de bagagerekken worden weggenomen. Begin dit jaar waarschuwde de politie al voor dergelijke diefstallen op de treinlijn Ieper-Kortrijk. En de afgelopen dagen zijn er opnieuw verschillende meldingen en aangiftes gebeurd bij de politie. Wie iets verdacht heeft opgemerkt, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie van de zone Aro-Ieper.
1: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
3: Ik maak het gelukkigste meisje van jou. Elke dag, elke nacht, Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be. El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
5: Leverliefde ogen.
4: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
6: Schijnt de zon. Wat geweest.
3: Met ook zanger Maiko, Corine.

matineeshow in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matineeshow in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.

0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
1: En even wat bij. Laat de doel.
0: Met ook van de partij Michael.
1: Het maakt niet uit wat jij nog zegt.
0: Chris Clark en Glenn Robbins.
1: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
2: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 150935.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Zal wel zijn, maar ik zou nog gelukkig...

0: Gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had, hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
0: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
5: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? Dina Rodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 9627. De VBRO Matinee-show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
6: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
5: Dina Rodriguez.
7: Hey.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-82-52-62. 0471-82-52-62 of info@vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag wordt ook weer een licht wisselvallige dag. We zitten met een lage drukgebied boven de noordelijke Noordzee. Dat beïnvloedt ons weer, maar het is allemaal niet extreem. Gisteren trok een storing door, behoorde bij dat laag. Vandaag zitten we achter die storing in koelere lucht, dat voel je. De temperaturen zijn gestart rond een 11 à 13 graden. Lopen uiteindelijk op naar een 18 à 19 graden. En het is daarbij licht wisselvallig. Dat wil zeggen dat er vooral vanochtend hier en daar een verspreide bui valt. Zwaartepunt van die buien boven het noorden van de provincie. Wat niet wil zeggen dat er elders niet ook eentje kan voorkomen. Maar heel veel en massaal zijn ze zeker niet aanwezig. Integendeel, het is echt maar hier en daar een enkele bui. De wind is west tot noordwest, waait aanvankelijk aan zee goed door, maar zal in de loop van de dag in kracht afnemen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Volgende donderdag 10 september zal ons etersignaal onderbroken worden voor onbepaalde duur. En dat omwille van de ingrijpende renovatiewerken aan het flatgebouw waarop onze zendersite gebouwd is in Brugge. Onder meer de zendmast met onze antennes moet getild en verplaatst worden. En dat is geen sinecure. Onze technische mensen doen er alles aan om die noodzakelijke onderbreking van onze uitzendingen op FM en DAB Plus zo kort mogelijk te houden. Schrik dus niet als je ons nu donderdag 10 september verliest in de ether. Kan even duren, maar het komt natuurlijk weer goed. Intussen kan je probleemloos verder luisteren via onze website, de wifi-radio en ook via de gratis radio-app van je favoriete radio. Onze excuses voor dit ongemak.

0: Ziezo, luisteraars, hier zijn we terug met het vrolijke moment in de programmatie met de VBRO. Natuurlijk de moppetrommel met Doek Lerik. En we gaan weer een oproep doen. Kijk, voilà, Moenza zal geen oproep niet meer doen, zeg, want er is een eerste telefoon die binnenkomt. Moet ik luisteren wie dat is. Hallo, met de VBRO.
1: Hallo, Doek Lerik. Zijn hier, hoor.
0: Ah, onze boot, Zors.
1: Ze is weer weg, he.
0: Ah, ze is weer onder de benen, hoor, zekerst.
1: Als ze weg is, jongen, zijn er mee van de telefoon te bakken, nee. Dat is rond de deur, he, dat ze onder de benen hoor houden,
0: he. Ja, ik hoor het, dat je weer zo, je bent weer uitgelaten, he.
1: Ja, en wel, ik kan daar weer in gehoord in de café, op verse vertaalde door de halve.
0: Ah, ja, van in de café, ja. Allee, vertaald, Zors.
1: Ja, en wel, koning Filip had een bezoek bij koning Willem-Alexander in Holland. En Filip zegt in Alexander, zegt, dat is toch wel het waarhoor, wat hij er nog gebouwd had in de Sahara, zeg. Verstond ik dan niet van, je hebt er door grote bruggen gebouwd.
0: Ja.
1: Nou, zegt de koning van Holland, inderdaad, we hebben daar een leuke brug gebouwd.
0: Ja.
1: Allee, zegt Filip, dat is toch belachelijk, zou je die bruggen niet beter wegdoen, heel de wereld tot er Milaan. Nou, nee, zegt de koning van Holland, we kunnen hem niet wegdoen, zegt, wat zit nog drie balen op te vesten.
0: Ja, zeg. Zat nog drie balen op de vesten, zeg, zie je zitten in de Sahara.
1: Dat is nog een lap, nee, dat.
0: Oh.
1: Ik zie ook Karel, hé.
0: Wat zorgst toch, wat blijf je zitten houden, hé?
1: Alleen ook leer ik wat je verder laat, nee.
0: Ja.
1: Maar ze had hier al weer gaan zien en kon er weer een lap krijgen.
0: Ja, ze leggen we ons heren toe, weet je, we ze had toch al zien, hè?
1: Ja. Tot ziens, hé. Nu krijg ik beste, jong.
0: Allee, zeg, Zors, bedankt voor te bellen, weet je hoe, hè?
1: Ja.
0: Ja, is waar, hè. En dit was het einde, de moppetrommel, zeg, van vandaag. Volgende keer weer moppen, zeg. En nog een prettige dag bij de VBRO. Wij doen kleren, is er mee weg.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Er rijden geen treinen tussen ons land en Nederland door een staking bij het Nederlandse spoor. Het gaat om een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Uit protest tegen de plannen van de Nederlandse regering om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Daardoor rijden geen Eurostar of Eurocity treinen tussen Brussel en Amsterdam. Andere treinen naar Nederland rijden alleen over het Belgische deel van het traject. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen, zeker 5 Iraanse olietankers. Volgens het Amerikaanse leger was het opnieuw een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Landgenote Elise Mertens staat samen met de Russische Diana Schneider in de halve finales van het dubbelspel op de US Open. Ze versloegen Jelena Ostapenko uit Letland en Su Weixi uit Taiwan in 2 sets met 7-5 en 6-3. In de halve finales wachten Katarina Siniakova uit Tsjechië en Taylor Townsend uit de Verenigde Staten. Mertens bereikt zo voor de 13e keer een Grand Slam finale in het dubbelspel. Vandaag wisselen bewolkt met kans op een lokale bui, temperaturen tot 19 graden. Ook morgen wisselen bewolkt, meestal droog dan en tot 21 graden.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Welkom in het Witte Paard. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Monica, tegen jou zeg ik... Feestzanger René Geer Denna.
3: Jouw blik, jouw stem... Jouw glimlach op je mond, jij bent zo...
2: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
3: Ik leef mijn leven alleen maar mijn eigen leven.
2: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
4: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
2: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshaus in Lauwe. Op zondag 4 oktober. Met 2 bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
5: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gezind.
2: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.
5: Ze smaakte zoet, zout. Ze smaakte naar de zon.
2: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
4: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
2: Voor 25 jaar Etropalshaus in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Feestzaal Pigalle.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Beverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
7: Altijd schone muziek.

Op deze 9e van de 9e, in de late voormiddag alweer, zijn we aanbeland. En we gaan richting het eerste middagnieuws. Zo langzaam maar zeker in dit laatste deel van Muziek bij Stuy werkt voor vandaag.

0: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
1: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
0: met ook zanger Maiko, Corine.

0: matinee-show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.

0: Het is voor beste congé.
1: Die rotte plank op het terras, die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
0: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01. De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge, inclusief een bezoek aan het biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27. De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

0: on top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: De Brugse Radio.

Er rijden geen treinen tussen ons land en Nederland door een staking bij het Nederlandse spoor. Het gaat om een 24-uur staking die vannacht is begonnen uit protest tegen de plannen van de Nederlandse regering om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Daardoor rijden geen Eurostar of Eurocity treinen tussen Brussel en Amsterdam. Andere treinen naar Nederland rijden alleen over het Belgische deel van het traject. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen, zeker 5 Iraanse olietankers. Volgens het Amerikaanse leger was het opnieuw een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Landgenote Elise Mertens staat samen met de Russische Diana Schneider in de halve finales van het dubbelspel op de US Open. Ze versloegen Jelena Ostapenko uit Letland en Su Weixi uit Taiwan in 2 sets met 7-5 en 6-3. In de halve finales wachten Katarina Siniakova uit Tsjechië en Taylor Townsend uit de Verenigde Staten. Mertens bereikt zo voor de 13e keer een Grand Slam finale in het dubbelspel. Vandaag wisselend bewolkt met kans op een lokale bui, temperaturen tot 19 graden. Ook morgen wisselend bewolkt, meestal droog dan en tot 21 graden.

0: artiesten uit Brugge of West-Vlaanderen. Van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Godot, die draagt de deuren, toe aan de eerste strote links. Je komt dan aan een plinkstje, maar het is dan niet. Je laat dat plinkstje liggen, je gaat rechts maar niet tot en. Van deze straatje zonder ende, dus tot en de hot niet. Pak de eerste strote rechts of recht de deuren, nee het is links. Dan zie je een klein cafeetje aan een brugstje. Je gaat dat brugstje over en je vraagt nog een keer. Van ons zich te expliceren, dan verstoor je niet te mij. Nou, wat moet je, meneer? Not moeder is, mij zou de meid. Ze vindt voor mij dan zee, dan voor de soepen. Ze pas moeilijk, toujours recht de deuren, toe aan de premier u links. Ze voelt le père of de parrain van die snottenneuzen. Vat om me niet jou, hè, maar als je le père ziet, had ik geen peren zien. Ça va, schijven lavabo's in. Allee, feu continu. Vous arrivez aan een petit plinkstje. Laissez liggen dat plinkstje en dan van mars naar rechts en een petit rue zonder tut. Zonder ende, zonder fin. Verstoor je het niet? Godot, die draagt de deuren toe aan de eerste strote links. Je komt dan aan een plinkstje, maar het is dan niet. Je laat dat plinkstje liggen, je gaat rechts maar niet tot aan. Van deze straatje zonder ende, dus tot aan de hot niet. Pak de eerste strote rechts of recht de deuren. Nee, het is links. Dan

0: Versta je niet ten me.
1: Ja, de wegwezer vandaag de dag nog altijd brandend actueel en goed van pas komend in het Brugge van 2026. Het is maar wat, hè. Maar enfin, je moet je de vraag stellen, is het ooit anders geweest? Willy Lustenhauer, zaliger, helemaal in de staart van onze woensdag voormiddag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Bij een woningbrand in Brussel is vanmorgen een dode gevallen. Het vuur ontstond rond 5:30 in een flatgebouw aan de Louisalaan. De appartementen op de 7e verdieping zijn onbewoonbaar. Enkele geëvacueerde bewoners kunnen tijdelijk in Elsene terecht. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. Door de brand raakte het tramverkeer van de MIVB op verschillende lijnen een tijd lang verstoord. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft meer dan 0,5 ton cannabis onderschept. Dat gebeurde eind vorige maand al op de luchthaven van Zaventem, maar raakte nu pas bekend. De drugs kwamen uit Canada. 8 mensen zijn gearresteerd. 4 van hen zijn intussen aangehouden. Bij verschillende huiszoekingen zijn ook 4 auto's en verschillende mobiele telefoons in beslag genomen. Zo'n 33 postkantoren dreigen te verdwijnen, waarvan 21 in Vlaanderen. De meeste sluitingen in Vlaanderen zijn voor de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Dat staat in een nieuw plan van minister van Overheidsbedrijven Mats. Bpost wil naakte ontslagen absoluut vermijden. De betrokken kantoren liggen allemaal in gemeenten met minder dan 16.000 inwoners. Het kernkabinet bespreekt het plan vrijdag. De federale regering wil vanaf 2027 jaarlijks 50 miljoen euro besparen op Bpost. De huurmarkt dreigt de komende jaren nog krapper te worden. Al maar minder particulieren willen investeren in huurwoningen. Een rondvraag van vastgoedgroep De Walen toont dat aan. Veel verhuurders zijn ouder dan 60 en staan terughoudend tegenover grote renovaties. Tegelijk wordt het vanaf 2028 moeilijker om woningen met een slechte EPC-score te verhuren. Eigenaars van zulke woningen mogen de prijs vanaf dan niet meer indexeren. De Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz ligt verrassend uit de US Open. Hij verloor in de kwartfinale van de Amerikaan Ben Shelton in 5 sets. De match duurde meer dan 4,5 uur. Alexander Blok strijdt vanavond met de Rus Khachanov om een plaats in de halve finale. Het is overwegend grijs en vooral in het noordoosten van het land kunnen er buien vallen. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen beginnen we zonnig, later neemt de bewolking toe, maar we zouden het droog moeten houden. Bij opnieuw een graad of 20.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
6: De Lange Muur.
5: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
6: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
5: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
6: De Lange Muur.
5: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
6: Of kijk op de Lange Muur /brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
5: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge, inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 9627. De VBRO Matinee Show is er op vrijdag namiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio, Frankie Pluim.
7: Zing, en laat de zon weer schijnen.
8: Dina Rodriguez.

and top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

Altijd fijn om de muziek en de hits van Modern Talking nog eens in het programma te brengen. En vandaag met plezier. Modern Talking, You're My Heart and You're My Soul.

0: Bart.
1: Ja, het weer van gisteren en ook een beetje dat van vandaag is niet helemaal zomers, maar het blijft nog zomeren tot 21 september natuurlijk. Goedemiddag iedereen, welkom bij ons. Dit zijn de zomergoedjes voor vandaag woensdag, deze 9e september. En straks mag je Erik Marijsen verwachten. Hij komt vertellen over Ik ben een Belg. We bellen ook met nonkel Erik ergens in het zuiden van Frankrijk.
2: Zomergroetjes van de VBRO.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matineeshow met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
1: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
0: met ook zanger Maiko, Corina.

0: matiné show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matiné show in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: De VBRO Matiné Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
3: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: We krijgen vanmiddag geleidelijk meer en bredere opklaringen. Die kunnen vooral later echt wel breed gaan uitvallen met veel zon. Maar dat wil niet zeggen dat er niet nog ergens een bui opduikt. Zeker in de buurt van het noorden van de provincie kan dat gebeuren. En tegen het eind van de middag neemt die kans wel weer toe dat er hier of daar een bui opduikt. Dus ja, helemaal buienvrij zijn we niet. Temperaturen maxima van een 18 à 19 graden, 18 landinwaarts, 19 aan de kust, bij een afnemende wind uit een west- tot noordwestelijke richting daarbij. Geleidelijk aan, naar vanavond en vannacht toe valt die wind dan grotendeels weg. Dan krijgen we een rustige avond en een rustige nacht. Dit is Geert na.

0: Lessons voor de VBRO.
1: Volgende donderdag 10 september zal ons etersignaal onderbroken worden voor onbepaalde duur. En dat omwille van de ingrijpende renovatiewerken aan het flatgebouw waarop onze zendersite gebouwd is in Brugge. Onder meer de zendmast met onze antennes moet getild en verplaatst worden. En dat is geen sinecure. Onze technische mensen doen er alles aan om die noodzakelijke onderbreking van onze uitzendingen op FM en DAB Plus zo kort mogelijk te houden. Schrik dus niet als je ons nu donderdag 10 september verliest in de ether. Kan even duren, maar het komt natuurlijk weer goed. Intussen kan je probleemloos verder luisteren via onze website, de wifi radio en ook via de gratis radio-app van je favoriete radio. Onze excuses voor dit ongemak.

0: Bij een woningbrand in Brussel is vanmorgen een dode gevallen. Het vuur ontstond rond 5:30 in een flatgebouw aan de Louisalaan. De appartementen op de 7e verdieping zijn onbewoonbaar. Enkele geëvacueerde bewoners kunnen tijdelijk in Elsene terecht. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. Door de brand raakte het tramverkeer van de MIVB op verschillende lijnen een tijd lang verstoord. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft meer dan 0,5 ton cannabis onderschept. Dat gebeurde eind vorige maand al op de luchthaven van Zaventem, maar raakte nu pas bekend. De drugs kwamen uit Canada. 8 mensen zijn gearresteerd. 4 van hen zijn intussen aangehouden. Bij verschillende huiszoekingen zijn ook 4 auto's en verschillende mobiele telefoons in beslag genomen. Zo'n 33 postkantoren dreigen te verdwijnen, waarvan 21 in Vlaanderen. De meeste sluitingen in Vlaanderen zijn voor de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Dat staat in een nieuw plan van minister van Overheidsbedrijven Mats. Bpost wil naakte ontslagen absoluut vermijden. De betrokken kantoren liggen allemaal in gemeenten met minder dan 16.000 inwoners. Het kernkabinet bespreekt het plan vrijdag. De federale regering wil vanaf 2027 jaarlijks 50 miljoen euro besparen op Bpost. De huurmarkt dreigt de komende jaren nog krapper te worden. Al maar minder particulieren willen investeren in huurwoningen. Een rondvraag van vastgoedgroep De Walen toont dat aan. Veel verhuurders zijn ouder dan 60 en staan terughoudend tegenover grote renovaties. Tegelijk wordt het vanaf 2028 moeilijker om woningen met een slechte EPC-score te verhuren. Eigenaars van zulke woningen mogen de prijs vanaf dan niet meer indexeren. De Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz ligt verrassend uit de US Open. Hij verloor in de kwartfinale van de Amerikaan Ben Shelton in 5 sets. De match duurde meer dan 4,5 uur. Alexander Blok strijdt vanavond met de Rus Khachanov om een plaats in de halve finale. Het is overwegend grijs en vooral in het noordoosten van het land kunnen er buien vallen. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen beginnen we zonnig, later neemt de bewolking toe, maar we zouden het droog moeten houden. Bij opnieuw een graad of 20.
1: Zomergroetjes met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: We hebben vandaag een echt amazing liedje uit de jaren 80 van Oostendenaar Erik Marijse. Hij maakte een cover op Boer Harms en dat werd Ik ben een Belg. Benieuwd welk verhaal daarbij komt.
2: Ja, en ik ben een Belg.
1: Dat wist ik, ja. Wat kan je daarover vertellen?
2: Wel, dat is eigenlijk oorspronkelijk een Nederlands liedje. Dat was Ik ben Boer Harms, Ik ben Boer Harms, enzovoort, ja. Enzovoort. Ja. En mijn producer was ook een Nederlander. En die zegt tegen mij, ik heb hier een tof liedje. Een Nederlands liedje, dat was in Nederland de slaren en het carnavalsjes eigenlijk, voor de carnaval.
1: Ja.
2: En ik ben Boer Harms. Ik luisterde, ik zeg tegen mijn producer, ik zeg, dat is toch niks van mij, een carnavalliedje. Ja. Zeg, mocht ik een tekst over? Ik zeg, mag ik een tekst, maar een speciaal tekst over mijn eigen landje. Ik zeg, kan ik iets maken over België?
1: Ja.
2: Bij de toestand in België, de problemen in België, en alles komt wel goed. En op duur, maar komt een probleem, er zijn veel problemen, is werkloosheid, is er taalproblemen.
1: Met Hapaar.
2: Hapaar komt allemaal in, dus ja. Dat is echt actueel voor dit moment. Nu is het natuurlijk voorbij,
1: nee, ja, natuurlijk.
2: Maar dat was toen actueel, dat liedje. Ik heb dat opgenomen, natuurlijk, mijn producer begrijpt dat niet, maar hij wist de toestand niet van België.
1: Nee.
2: Dus ik wist waarover dat ging, ik zeg, kijk, dat is een toffe tekst, ik ben een Bel, het is een klein landje, maar alles komt wel goed, dus... En ik laat dat ook nog aan bij producer, zeg maar, kom, we nemen het op. En dat is inderdaad een hit geworden, dat is het nummer 1 geweest.
1: Nummer 1 geweest?
2: In de Vlaamse top 10, nummer 1. Ah. In de echte Vlaamse top 10, nummer 1. En dat was een zeer groot succes. Dat heeft 18.000 verkocht.
1: 18.000.
2: De beste verkochte single in dat jaar op Vlaamse gebied.
1: Kijk.
2: Van Sabam, officiële. Huh? Dus Sabam heeft laten weten dat het beste verkochte plaatje is van 1985, denk ik.
1: Ja, het moet zoiets zijn geweest, ja, de jaren
2: dus,
1: 80, hè? Ja.
2: Dat was het best verkochte plaatje van Sabam. Nederlandstalig. Dus.
1: Maar die heb je wel gezongen?
2: Natuurlijk.
1: Ja.
2: Heel vaak. Nog altijd.
1: Ja?
2: Als ik nog optreed, treed nog zeer weinig op. 1 of 2 keer per jaar, dat ze mij nog eens vragen. Op het benefiet natuurlijk.
1: Mm-hmm.
2: Want geld geven ze nooit meer aan mij. En moet ook blij zijn dat ik voor niks mag gaan zingen. Maar dus, af en toe ga ik eens zingen. En dan zing ik altijd, ik ben een Bel. En ik bel jou ook. Mijn echte hits,
1: ja.
2: Zing ik altijd. En ook Pladiaro's, die dingen dat mensen kennen. Hè. Dus ik ben een Belg, blijft een hitje. Hè, voor
1: ja,
2: de
1: ja.
2: Het is echt een slaar geweest. Een slaar, maar ook een carnaval hitje. Het is geen carnavalplaat. Het is
1: maar je kan mee in het carnaval gebeuren. Ja, ja, ja.
2: Dat
1: ja.
2: Was een speciaal gebakt, omdat ik zei, carnaval gegeten doe ik niet. Maar wel een liedje over België bijvoorbeeld.
1: Mm.
2: Dat iedereen kan zingen op een carnaval ding. Dus het is geen Polonaise, het is geen amazing ding. Het is gewoon een liedje over België.
1: Ja.
2: En dat is echt een succes geweest. Een groot succes.

We zijn gestart met wat koelere minima en uiteindelijk halen we maximaal zo'n 18 graden landinwaarts, 19 aan de kust, met een wat wisselende wind uit een noordwestelijke richting. Die kan aanvankelijk aan zee goed doorwaaien, maar zal in de loop van de dag toch wel duidelijk in kracht gaan afnemen. Naar vanavond toe tijdelijk weer een wat grotere buienkans, maar veel zal dat niet zijn. Vanavond en vannacht rustig, het klaart op. Dat wil zeggen dat het afkoelt naar een 8 à 9 graden landinwaarts, misschien zelfs wat minder. En er vormt zich doordat de wind wegvalt ook nevel en mist. Morgenochtend dan wordt dat snel opgeruimd. Dan krijgen we best een aardige donderdag. Weinig wind, die komt uit een zuidwestelijke richting. En eigenlijk een heel mooie dag met brede opklaringen en temperaturen die ergens vooraan de 20 graden stranden. Dat blijft trouwens ook zo de volgende dagen daarachter. Met maxima telkens vooraan die 20 graden of geleidelijk wat oplopend. Maar van dag tot dag trekt er al eens een zwakke storing door. Dat zien we vooral op vrijdag en zondag. Dan kan er eens wat lichte regen of een bui vallen, maar geen grote hoeveelheden. Naar volgende week toe waarschijnlijk een verderzetting van dit lichte wisselvallige weerbeeld.

Het was een echte zomerhit en ik herinner me nu niet meer of hij uit Frankrijk of uit Wallonië kwam. Deze Thierry Pastoor, ik dacht dat het een Belg was. Een Le Coup de Folie. En daarmee is deze aflevering van vandaag woensdag 9 september al bijna weer afgelopen, beste mensen. Morgen is het donderdag en dan hebben wij terug in Voor het Voetlicht een gast. En dat wordt Koen Krukke met een echt zomers liedje. Ja, dat mag nog. Torremolinos. Dat is dus voor morgen. We gaan eruit met Barbara Dex en Back to You. Ik wens je nog een fijne dag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Bij een woningbrand in Brussel is vanmorgen een dode gevallen. Het vuur ontstond rond 5:30 in een flatgebouw aan de Louisa-laan. De appartementen op de 7e verdieping zijn onbewoonbaar. Enkele geëvacueerde bewoners kunnen tijdelijk in Elsenet terecht. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. Door de brand raakte het tramverkeer van de MIVB op verschillende lijnen een tijd lang verstoord. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft meer dan een halve ton cannabis onderschept. Dat gebeurde eind vorige maand al op de luchthaven van Zaventem, maar raakte nu pas bekend. De drugs kwamen uit Canada. 8 mensen zijn gearresteerd. 4 van hen zijn intussen aangehouden. Bij verschillende huiszoekingen zijn ook 4 auto's en verschillende mobiele telefoons in beslag genomen. Zo'n 33 postkantoren dreigen te verdwijnen, waarvan 21 in Vlaanderen. De meeste sluitingen in Vlaanderen zijn voor de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Dat staat in een nieuw plan van minister van Overheidsbedrijven Mats. Bpost wil naakte ontslagen absoluut vermijden. De betrokken kantoren liggen allemaal in gemeenten met minder dan 16.000 inwoners. Het kernkabinet bespreekt het plan vrijdag. De federale regering wil vanaf 2027 jaarlijks 50 miljoen euro besparen op Bpost. De huurmarkt dreigt de komende jaren nog krapper te worden. Al maar minder particulieren willen investeren in huurwoningen. Een rondvraag van vastgoedgroep De Walen toont dat aan. Veel verhuurders zijn ouder dan 60 en staan terughoudend tegenover grote renovaties. Tegelijk wordt het vanaf 2028 moeilijker om woningen met een slechte EPC-score te verhuren. Eigenaars van zulke woningen mogen de prijs vanaf dan niet meer indexeren. De Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz ligt verrassend uit de US Open. Hij verloor in de kwartfinale van de Amerikaan Ben Shelton in 5 sets. De match duurde meer dan 4,5 uur. Alexander Blok strijdt vanavond met de Rus Khachanov om een plaats in de halve finale. Het is overwegend grijs en vooral in het noordoosten van het land kunnen er buien vallen. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen beginnen we zonnig, later neemt de bewolking toe, maar we zouden het droog moeten houden. Bij opnieuw een graad of 20.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshaus in Lauwe op zondag 4 oktober. Met 2 bijzondere gasten, niemand minder dan Willy Sommers.
4: Jij brengt me van de wijs, ben altijd goed gezind.
2: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.

0: en de optredens.
1: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 58 05.
0: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Festzaal Pigalle.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee-show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
2: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
1: met ook zanger Maiko, Corine.

0: Matinee show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Score die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
6: De Brugse Radio.

Bij een woningbrand in Brussel is vanmorgen een dode gevallen. Het vuur ontstond rond 5:30 in een flatgebouw aan de Louisalaan. De appartementen op de 7e verdieping zijn onbewoonbaar. Enkele geëvacueerde bewoners kunnen tijdelijk in Elsenet terecht. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. Door de brand raakte het tramverkeer van de MIVB op verschillende lijnen een tijd lang verstoord. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft meer dan een halve ton cannabis onderschept. Dat gebeurde eind vorige maand al op de luchthaven van Zaventem, maar raakte nu pas bekend. De drugs kwamen uit Canada. 8 mensen zijn gearresteerd. 4 van hen zijn intussen aangehouden. Bij verschillende huiszoekingen zijn ook 4 auto's en verschillende mobiele telefoons in beslag genomen. Zo'n 33 postkantoren dreigen te verdwijnen, waarvan 21 in Vlaanderen. De meeste sluitingen in Vlaanderen zijn voor de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Dat staat in een nieuw plan van minister van Overheidsbedrijven Mats. Bpost wil naakte ontslagen absoluut vermijden. De betrokken kantoren liggen allemaal in gemeenten met minder dan 16.000 inwoners. Het kernkabinet bespreekt het plan vrijdag. De federale regering wil vanaf 2027 jaarlijks 50 miljoen euro besparen op Bpost. De huurmarkt dreigt de komende jaren nog krapper te worden. Al maar minder particulieren willen investeren in huurwoningen. Een rondvraag van vastgoedgroep De Walen toont dat aan. Veel verhuurders zijn ouder dan 60 en staan terughoudend tegenover grote renovaties. Tegelijk wordt het vanaf 2028 moeilijker om woningen met een slechte EPC-score te verhuren. Eigenaars van zulke woningen mogen de prijs vanaf dan niet meer indexeren. De Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz ligt verrassend uit de US Open. Hij verloor in de kwartfinale van de Amerikaan Ben Shelton in 5 sets. De match duurde meer dan 4,5 uur. Alexander Blok strijdt vanavond met de Rus Khachanov om een plaats in de halve finale. Het is overwegend grijs en vooral in het noordoosten van het land kunnen er buien vallen. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen beginnen we zonnig, later neemt de bewolking toe, maar we zouden het droog moeten houden. Bij opnieuw een graad of 20.

We zijn gestart met wat koelere minima en uiteindelijk halen we maximaal zo'n 18 graden landinwaarts, 19 aan de kust. Met een wat wisselende wind uit een noordwestelijke richting. Die kan aanvankelijk aan zee goed doorwaaien, maar zal in de loop van de dag toch wel duidelijk in kracht gaan afnemen. Naar vanavond toe tijdelijk weer een wat grotere buienkans, maar veel zal dat niet zijn. Vanavond en vannacht rustig, het klaart op. Dat wil zeggen dat het afkoelt naar een 8 à 9 graden landinwaarts, misschien zelfs wat minder. En er vormt zich doordat de wind wegvalt ook nevel en mist. Morgenochtend dan wordt dat snel opgeruimd. Dan krijgen we best een aardige donderdag. Weinig wind, die komt uit een zuidwestelijke richting. En eigenlijk een heel mooie dag met brede opklaringen en temperaturen die ergens vooraan de 20 graden stranden. Dat blijft trouwens ook zo de volgende dagen daarachter. Met maxima telkens vooraan die 20 graden of geleidelijk wat oplopend. Maar van dag tot dag trekt er al eens een zwakke storing door. Dat zien we vooral op vrijdag en zondag. Dan kan er eens wat lichte regen of een bui vallen, maar geen grote hoeveelheden. Naar volgende week toe waarschijnlijk een verderzetting van dit lichte wisselvallige weerbeeld.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: Bij een woningbrand in Brussel is vanmorgen een dode gevallen. Het vuur ontstond rond 5:30 in een flatgebouw aan de Louisalaan. De appartementen op de 7e verdieping zijn onbewoonbaar. Enkele geëvacueerde bewoners kunnen tijdelijk in Elsene terecht. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. Door de brand raakte het tramverkeer van de MIVB op verschillende lijnen een tijd lang verstoord. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft meer dan 0,5 ton cannabis onderschept. Dat gebeurde eind vorige maand al op de luchthaven van Zaventem, maar raakte nu pas bekend. De drugs kwamen uit Canada. 8 mensen zijn gearresteerd. 4 van hen zijn intussen aangehouden. Bij verschillende huiszoekingen zijn ook 4 auto's en verschillende mobiele telefoons in beslag genomen. Zo'n 33 postkantoren dreigen te verdwijnen, waarvan 21 in Vlaanderen. De meeste sluitingen in Vlaanderen zijn voor de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Dat staat in een nieuw plan van minister van Overheidsbedrijven Mats. Bpost wil naakte ontslagen absoluut vermijden. De betrokken kantoren liggen allemaal in gemeenten met minder dan 16.000 inwoners. Het kernkabinet bespreekt het plan vrijdag. De federale regering wil vanaf 2027 jaarlijks 50 miljoen euro besparen op Bpost. De huurmarkt dreigt de komende jaren nog krapper te worden. Al maar minder particulieren willen investeren in huurwoningen. Een rondvraag van vastgoedgroep De Wale toont dat aan. Veel verhuurders zijn ouder dan 60 en staan terughoudend tegenover grote renovaties. Tegelijk wordt het vanaf 2028 moeilijker om woningen met een slechte EPC-score te verhuren. Eigenaars van zulke woningen mogen de prijs vanaf dan niet meer indexeren. De Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz ligt verrassend uit de US Open. Hij verloor in de kwartfinale van de Amerikaan Ben Shelton in 5 sets. De match duurde meer dan 4,5 uur. Alexander Blok strijdt vanavond met de Rus Khachanov om een plaats in de halve finale. Het is overwegend grijs en vooral in het noordoosten van het land kunnen er buien vallen. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen beginnen we zonnig, later neemt de bewolking toe, maar we zouden het droog moeten houden. Bij opnieuw een graad of 20.
1: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshows in Lauwe op zondag 4 oktober. Met 2 bijzondere gasten, niemand minder dan Willy Sommers.
2: Jij brengt me van de wijs, ben altijd goed gezind.
1: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.
3: Ze smaakte zoet, zout, zuur. Ze smaakte naar de zon.
1: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een 4-gangen-menu en de optredens.
4: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
1: Voor 25 jaar Etropalshows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Feestzaal Pigalle.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
7: De Lange Muur.
6: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
7: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
6: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
7: De Lange Muur.
6: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
7: Of kijk op de Lange Muur @brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.

0: Îmi place, met îmi place, met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Îmi place, met îmi place,
2: muziekkenners vertellen.
0: Îmi place, met îmi place,
2: verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Îmi place, met îmi place,
2: bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en als het ooit is uitgekomen is, dan vinden we het wel in het archief. Dat is zo'n beetje het motto dat ik handhaaf en dat ik toch ook probeer waar te maken. Eddy Govert, je bent er weer komen bijzitten. We hebben toch weer een artiest gevonden die iedereen kent, maar toch ook altijd een beetje onderschat, vind ik.
4: Ja, je hebt groot gelijk, Nico, want Jacques Raymond, daarover gaat het natuurlijk. Dat is een beetje een onderkende, een onderschatte artiest feitelijk. Want het was een man die heel veel genres en stijlen aankon en ook beschikte over een zeer herkenbaar geluid, een stem als een klok, ga ik maar zeggen. Niet de man die torenhoog kon zingen, maar wel met veel charme, met veel gevoel, warmte in zijn stem feitelijk, die liedjes kon zingen. Het was een echte crooner.
3: En ik zie hem dan ook letterlijk voor mij op zo'n cruiseschip in een grote zaal met veel mensen die allemaal op vakantie zijn.
4: Ja, vooral zo'n Love Boat, dat heeft gescoord. Het was dan nog een liedje in het Engels, hè? Niet in het Nederlands. Maar een man die alles aankon. Hè? Hij is ook, ik dacht in de jaren 60, een keertje naar het Eurovisie Songfestival geweest met het liedje Waarom. Hij heeft daar een middelmatige score. Ik dacht, hij was 8e of zoiets. Ik zal er niet ver naast zitten. En dan is hij nog een keertje moeten invallen voor Nicole en Hugo. In laatste instantie, omdat Nicole geelzucht kreeg en hij moest inspringen samen met Lily Castel, was dat een liedje aanleren in enkele dagen en wat danspasjes erbij, maar ze waren allerlaatste in de uitslag. Maar ja, ze hadden ons vertegenwoordigd, hè.
3: Nu, ik vind persoonlijk die uitslag van het Songfestival veel minder belangrijk dan het effectief deelnemen. Want als je gekozen wordt daarvoor, betekent het toch dat een aantal mensen overtuigd zijn van jou kunnen. En ja, die keuzes zijn zo groot en ik denk dat we daar ons echt niet mogen op blind staren. Nu, het nummer dat we vandaag gaan beluisteren is er eentje dat teruggrijpt naar heel wat Vlaamse deuntjes. Niet zomaar de platte love song, zeg maar van de Love Boat, maar toch wel iets dat meer neigt naar verfijnde Vlaamse cultuur.
4: Ja, dat zijn liedjes die ik me toch herinner vanuit mijn eigen schooltijd. Liedjes die we samen zongen, zoals Tineke van Heulen. En nog andere liedjes uit die tijd. Ja, en hij heeft dat allemaal verzameld in een mooie medley.
3: Hoezo dat komt uit jouw schooltijd? Ik wist helemaal niet dat jij al eeuwen oud was.
4: Ja, ik heb school gelopen natuurlijk. We blikten ook al terug op de jaren voor ons, hè, want onze ouders kenden die liedjes ook al. Dus ja, inderdaad, we zitten in de oertijd van onze Vlaamse cultuur. Hè.
3: Niet helemaal waar. We gaan naar 1979 en de LP, en nu komt die Jacques Raymond, maar nu het speciale met de heel originele titel 8. En het nummer heet gewoon Vlaamse Leuten.

0: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beerne. Matineeshow met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
1: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
0: met ook zanger Maiko, Corina.

0: Matinee show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.
1: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé de Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé de Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé de Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.

0: show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag geleidelijk meer en bredere opklaringen. Die kunnen vooral later echt wel breed gaan uitvallen met veel zon. Maar dat wil niet zeggen dat er niet nog ergens een bui opduikt. Zeker in de buurt van het noorden van de provincie kan dat gebeuren. En tegen het eind van de middag neemt die kans zelfs weer toe dat er hier of daar een bui opduikt. Dus ja, helemaal buienvrij zijn we niet. Temperaturen maxima van een 18 à 19 graden, 18 landinwaarts, 19 aan de kust, bij een afnemende wind uit een west- tot noordwestelijke richting daarbij. Geleidelijk aan, naar vanavond en vannacht toe valt die wind dan grotendeels weg. Dan krijgen we een rustige avond en een rustige nacht. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Volgende donderdag 10 september zal ons etersignaal onderbroken worden voor onbepaalde duur. En dat omwille van de ingrijpende renovatiewerken aan het flatgebouw waarop onze zendersite gebouwd is in Brugge. Onder meer de zendmast met onze antennes moet getild en verplaatst worden. En dat is geen sinecure. Onze technische mensen doen er alles aan om die noodzakelijke onderbreking van onze uitzendingen op FM en DAB Plus zo kort mogelijk te houden. Schrik dus niet als je ons nu donderdag 10 september verliest in de ether. Kan even duren, maar het komt natuurlijk weer goed. Intussen kan je probleemloos verder luisteren via onze website, de wifi-radio en ook via de gratis radio-app van je favoriete radio. Onze excuses voor dit

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Een gezicht kijkt bedroefd in die spiegel hier voor me. En wat ik ook zoek, het weerspiegelt steeds weer het gezicht.

met je mee. En wat me nu rest, is een stem die me zegt, je hebt het gezicht.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: In de kathedraal van Oslo is rond 12 uur de begrafenisplechtigheid begonnen voor de Noorse koning Harald, de oudste regerende vorst van Europa. Hij stierf 2 weken geleden en zat 35 jaar op de troon. De Noorse premier Støre bracht eer aan de koning en zijn echtgenote in een toespraak. En de Zweedse kroonprinses Victoria las een gebed voor ter ere van het koningshuis. Vele duizenden Nooren volgen de plechtigheid op straat. In Ninove in Oost-Vlaanderen heeft de douane vanmorgen bij een grootscheepse inval in een fabrieksgebouw 4,5 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Hoe en waar de productie gebeurde is voorlopig onduidelijk. Er zijn 11 mensen opgepakt van Poolse en Oekraïense origine. Een onderzoeksrechter beslist over hun eventuele aanhouding. Mark Overmars stopt na 4 jaar als directeur voetbalzaken bij eerste klasser Antwerp. Hij doet dat om gezondheidsredenen. De Nederlander zegt dat zijn energie volledig op is en dat dokters waarschuwen voor een slechte afloop als hij niet stopt. Overmars kreeg 4 jaar geleden al eens een hartinfarct. Hij is 53. Zondag neemt Overmars afscheid van de supporters tijdens de thuiswedstrijd tegen Union. En het gaat niet goed met de hommels in Europa. Belgische onderzoekers van 5 universiteiten hebben de achteruitgang van het dier in kaart gebracht. Ze verzamelden zo'n 800.000 waarnemingsdata van 47 soorten. Onder meer door de aardopwarming verliezen de dieren veel geschikt leefgebied. In sommige streken tot een vijfde. In ons land gaat dat gemiddeld om zo'n 6%. De hommel is een belangrijke bestuiver voor landbouwgewassen en wilde planten. In onze streken is hun achteruitgang vooral slecht nieuws voor telers van aardbeien en appels. Stilaan flink wat wolken met vooral in het noordoosten van het land kans op een bui en daar mogelijk zelfs een donderslag. Vanmiddag nergens warmer dan 20 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Gisterenmiddag rond 2 uur is op de Rijksweg in Sint-Henricus bij Torhout een 30-jarige motorrijder lichtgewond geraakt en dat bij een slippartij. Op het ogenblik van het ongeval was het licht aan het regenen en mogelijk werd de man uit Torhout verrast door het natte wegdek. Hij kon zelf naar de val recht klauteren. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis van Torhout. Een 71-jarige man is maandagavond iets voor 7 uur met zijn bestelwagen in een dieper gelegen berm beland aan de begraafplaats Stiltepark aan de Warande in Torhout. Een haag en de afsluiting van de begraafplaats raakten daarbij beschadigd. De man moest eruit wijken voor een tegenligger. De 70er raakte niet gewond. Wie de tegenligger was, voor wie hij moest uitwijken, is niet duidelijk. Op sociale media is een opvallend filmpje opgedoken die plaatsvond in de nacht van 21 op 22 juli in Rumbeke bij Roeselare. Daar is op te zien hoe een 17-jarige in het midden van de Rumbeekse steenweg reed met een opgedreven fiets. Hij werd daarbij ter hoogte van de Groene Herderstraat aangereden door een wagen die net op dat moment links wou afdraaien. De jonge man schreeuwde van de pijn. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt het voorval en gaat nu ook na waarom omstaanders die vanaan de nachtwinkel toekeken net op dat moment het ongeval konden filmen. En de politie van de zone Aro-Ieper waarschuwt voor diefstallen op de treinlijn Kortrijk-Ieper. De buit bestaat meestal uit rugzakken of laptoptassen die meestal uit de bagagerekken worden weggenomen. Begin dit jaar waarschuwde de politie al voor dergelijke diefstallen op de treinlijn Ieper-Kortrijk. En de afgelopen dagen zijn er opnieuw verschillende meldingen en aangiftes gebeurd bij de politie. Wie iets verdacht heeft opgemerkt, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie van de zone Aro-Ieper.
3: Wel, zeg, zo goed gezien. Het
4: zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda-comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
7: Altijd schone.

luistert naar Jon Brugse Radio. Dit is de VBRO op de 9e van de 9e. En ook in onze namiddagprogrammering natuurlijk onze Brugse keppen. Sinds eergisteren is dat Cat's Eye, de gloednieuwe single Animal.

De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Albin Rennen presenteert...

0: Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropal Shows in Louwe op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
4: Jij brengt me van de wijs. Ben altijd goed gezind.
2: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer. Met lekker eten en live entertainment.
4: Ze smaakte zoet, zout, zuur. Ze smaakte naar de zon.
2: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
5: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 58 05.
2: Voor 25 jaar Etropal Shows in Louwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Feestzaal Pigalle.
6: De Brugse Radio.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: In de kathedraal van Oslo is rond 12 uur de begrafenisplechtigheid begonnen voor de Noorse koning Harald, de oudste regerende vorst van Europa. Hij stierf 2 weken geleden en zat 35 jaar op de troon. De Noorse premier Støre bracht eer aan de koning en zijn echtgenote in een toespraak en de Zweedse kroonprinses Victoria las een gebed voor ter ere van het koningshuis. Vele duizenden Nooren volgen de plechtigheid op straat. In Ninove in Oost-Vlaanderen heeft de douane vanmorgen bij een grootscheepse inval in een fabrieksgebouw 4,5 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Hoe en waar de productie gebeurde is voorlopig onduidelijk. Er zijn 11 mensen opgepakt van Poolse en Oekraïense origine. Een onderzoeksrechter beslist over hun eventuele aanhouding. Mark Overmars stopt na 4 jaar als directeur voetbalzaken bij eerste klasser Antwerp. Hij doet dat om gezondheidsredenen. De Nederlander zegt dat zijn energie volledig op is en dat dokters waarschuwen voor een slechte afloop als hij niet stopt. Overmars kreeg 4 jaar geleden al eens een hartinfarct. Hij is 53. Zondag neemt Overmars afscheid van de supporters tijdens de thuiswedstrijd tegen Union. En het gaat niet goed met de hommels in Europa. Belgische onderzoekers van 5 universiteiten hebben de achteruitgang van het dier in kaart gebracht. Ze verzamelden zo'n 800.000 waarnemingsdata van 47 soorten. Onder meer door de aardopwarming verliezen de dieren veel geschikt leefgebied. In sommige streken tot een vijfde. In ons land gaat dat gemiddeld om zo'n 6%. De hommel is een belangrijke bestuiver voor landbouwgewassen en wilde planten. In onze streken is hun achteruitgang vooral slecht nieuws voor telers van aardbeien en appels. Stilaan flink wat wolken met vooral in het noordoosten van het land kans op een bui en daar mogelijk zelfs een donderslag. Vanmiddag nergens warmer dan 20 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Na het plotse vertrek van Christel Strubbe heeft Brugge snel een nieuwe leider voor Musea Brugge gevonden. Het is de 61-jarige Philippe Strobbe geworden, tot nu directeur van het cultuurcentrum Brugge. Hij volgt Strubbe op en wordt het nieuwe gezicht van een hertekende structuur binnen de organisatie. Volgens burgemeester Dirk de Vouw gaat het veel verder dan een vervanging, maar om een keuze die de culturele ambities op lange termijn moet waarmaken. Strubbe's ontslag kwam onverwacht en leidde tot verhalen over toxisch leiderschap. Al ontkent het stadsbestuur dat. De klachten die bekend zijn gaan volgens de Vouw vooral over werkdruk en onzekerheid. Door het vertrek moest snel worden geschakeld. Brugge kiest bewust voor een interne oplossing met Strobbe als ervaren teamplayer. Hij werkte in het verleden onder meer voor Brussels Philharmonic en CC De Spil in Roeselare. Daarnaast komt er een museumraad en de uitbating van Brusk verhuist naar Brugge Plus. Een autonoom gemeentebedrijf voor Musea Brugge is volgens de burgemeester niet aan de orde. In Sint-Michiels investeert de stad Brugge in de restauratie van het beschermde schoolgebouw De Geluksvogel aan de Rijsselstraat. Het modernistische gebouw van Huib Hoste, sinds 2008 een beschermd monument, krijgt een grondige opknapbeurt waarbij erfgoedwaarde, duurzaamheid en comfort centraal staan. De stad ontving intussen de omgevingsvergunning voor de werken. De restauratie focust op het dak. Isolatie, herstel van dakconstructie en dakbedekking, nieuwe dakvlakramen en aanpak van betonrot. De oorspronkelijke dakvorm en zoveel mogelijk originele dakpannen blijven behouden. Ook binnen wordt het interieur opgefrist, met respect voor de historische kleuren. De plannen van de Vlaamse regering om tegen 1 juni 2027 zwemmen in open water eenvoudiger toe te laten, zullen voorlopig niets veranderen in de West-Vlaamse provinciedomeinen. Dat zegt gedeputeerde Jurgen van Lerbergen in een antwoord aan provincieraadslid Kurt Himpen van N-VA. Volgens de provincie komen de meeste waterzones niet in aanmerking als zwemlocatie. Ze vervullen vooral een ecologische functie, maken deel uit van natuurbeheerplannen en scoren onvoldoende op waterkwaliteit of veiligheid. Vandaag zijn enkel de Gavers en de Damse Vaart officieel toegelaten zwemzones. Toch sluit de provincie extra initiatieven niet uit. Ze wil samen met lokale besturen zoeken naar plekken waar openwaterrecreatie wel haalbaar is. Himpen hoopt dat dit op termijn nieuwe mogelijkheden kan opleveren. In de Brugse politierechtbank is een advocaat van 31 veroordeeld voor gsm-gebruik achter het stuur. Hij werd vorig jaar in Zuijenkerke betrapt terwijl hij zijn telefoon in de hand had. Toen de politie hem inhaalde, legde hij het toestel snel naast zich. De man beweerde dat hij zijn portefeuille vast had, maar hij werd eerder al voor gelijkaardige feiten veroordeeld. Opvallend is de link met zijn huidige situatie. De advocaat zit sinds een maand in de cel voor het belagen van zijn ex-vriendin. Na aanhoudende stalking via e-mail, sms en telefoontjes. Volgens zijn raadsman zat hij in een toxische relatie, wat ook het gsm-gebruik zou verklaren. De politierechter legde hem een rijverbod van 21 dagen en een boete van €320 op. Tot slot nog fijn nieuws uit de Philipsstokstraat. Daar is Tanoshi Sushi sinds deze zomer een pak ruimer geworden. Het lekkere sushi-adres heeft het pand naast het huidige ingepand en volledig ingericht. De Nepalese uitbaters, die sinds 2020 hun restaurant uitbaten, hebben het volledige interieur aangepast, zodat klanten er vaker blijven eten, in plaats van gebruik te maken van de takeaway-formule. Het restaurant pakt vanaf nu ook uit met een vernieuwd menu, allemaal toegespitst op de typisch Japanse sushi-gerechten, met in huis gemaakte sausjes. Tanoshi is elke dag geopend.
1: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in Feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Monica, tegen jou zeg ik... Feestzanger René Geer Denna.
1: Jouw stem, jouw glimlach op je mond, jij bent zo...
0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
1: Want ik leef mijn leven alleen maar mijn eigen leven.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje, in al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, DJ Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
1: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
7: Of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
8: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
9: Nou, vannacht is het rustig. De wind valt eigenlijk grotendeels weg. De weinige wind die er nog is, gaat trouwens ook geleidelijk meer uit een zuidwestelijke richting draaien. En de minima, ja, die kunnen wel behoorlijk zakken. Doordat die wind wegvalt, kan het naar de ochtend toe, zeker landinwaarts, toch onder de 10 graden worden. Met minima 8, 9 graden. Aan de kust houden we het wat zachter, omdat daar het warme zeewater nog als buffer dient. Maar zeker landinwaarts gaan die temperaturen toch echt wel een stuk lager zitten. Daarbij ook vorming van nevel en mist. Omdat de lucht tot stilstand komt, omdat het rustiger wordt, kan je hier en daar nevel of een mistbank krijgen. Dat hoort ook bij de tijd van het jaar trouwens. Morgen dan een veel rustiger dag, met brede opklaringen en droge omstandigheden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Volgende donderdag 10 september zal ons etersignaal onderbroken worden voor onbepaalde duur. En dat omwille van de ingrijpende renovatiewerken aan het flatgebouw waarop onze zendersite gebouwd is in Brugge. Onder meer de zendmast met onze antennes moet getild en verplaatst worden. En dat is geen sinecure. Onze technische mensen doen er alles aan om die noodzakelijke onderbreking van onze uitzendingen op FM en DAB Plus zo kort mogelijk te houden. Schrik dus niet als je ons nu donderdag 10 september verlaat.

Liefst in de ether. Kan even duren, maar komt natuurlijk weer goed. Intussen kan je probleemloos verder luisteren via onze website, de wifi radio en ook via de gratis radio-app van je favoriete radio. Onze excuses voor dit ongemak.

0: Luister digitaal via brugseradio.be, radioplayer.be of onze app.
1: In de kathedraal van Oslo is rond 12 uur de begrafenisplechtigheid begonnen voor de Noorse koning Harald, de oudste regerende vorst van Europa. Hij stierf 2 weken geleden en zat 35 jaar op de troon. De Noorse premier Støre bracht eer aan de koning en zijn echtgenote in een toespraak. En de Zweedse kroonprinses Victoria las een gebed voor ter ere van het koningshuis. Vele duizenden Nooren volgen de plechtigheid op straat. In Ninove in Oost-Vlaanderen heeft de douane vanmorgen bij een grootscheepse inval in een fabrieksgebouw 4,5 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Hoe en waar de productie gebeurde is voorlopig onduidelijk. Er zijn 11 mensen opgepakt van Poolse en Oekraïense origine. Een onderzoeksrechter beslist over hun eventuele aanhouding. Mark Overmars stopt na 4 jaar als directeur voetbalzaken bij Eerste Klasser Antwerp. Hij doet dat om gezondheidsredenen. De Nederlander zegt dat zijn energie volledig op is en dat dokters waarschuwen voor een slechte afloop als hij niet stopt. Overmars kreeg 4 jaar geleden al eens een hartinfarct. Hij is 53. Zondag neemt Overmars afscheid van de supporters tijdens de thuiswedstrijd tegen Union. En het gaat niet goed met de hommels in Europa. Belgische onderzoekers van 5 universiteiten hebben de achteruitgang van het dier in kaart gebracht. Ze verzamelden zo'n 800.000 waarnemingsdata van 47 soorten. Onder meer door de aardopwarming verliezen de dieren veel geschikt leefgebied. In sommige streken tot een vijfde. In ons land gaat dat gemiddeld om zo'n 6%. De hommel is een belangrijke bestuiver voor landbouwgewassen en wilde planten. In onze streken is hun achteruitgang vooral slecht nieuws voor telers van aardbeien en appels. Stilaan flink wat wolken met vooral in het noordoosten van het land kans op een bui en daar mogelijk zelfs een donderslag. Vanmiddag nergens warmer dan 20 graden.

krijgen de komende dagen een mix van lichte wisselvalligheid. Een beetje zwerderzetting van het weer zoals we dat de voorbije dagen al zagen. Temperaturen die ergens telkens rond of vooraan de 20 graden uitkomen. Wel geleidelijk toch weer wat oplopende tendens, zeker naar het weekend en begin volgende week toe. Niet dat het direct weer 25 en meer wordt, maar toch, die temperaturen lopen geleidelijk wat op. En dat weerbeeld, ja, dat wisselt eigenlijk een beetje van dag tot dag. Zo krijgen we op donderdag best een aardige dag, rustig, brede opklaringen. Vrijdag trekt dat weer een zwak frontje door met mogelijk wat gedruppel of een bui. Zaterdag dan weer de betere dag van het weekend. Zondag weer wat lichte regen of een bui. En zo gaat het eigenlijk dag na dag wel verder. Grote neerslag of totale herfstige omstandigheden, dat zit er niet in. Eigenlijk was het dinsdag een beetje de mindere dag van de week op dat vlak. Maar het is ook niet dat het nu meteen weer hoogzomers wordt. Het is zo'n licht wisselvallig weerbeeld wat zich doortrekt. Met wel verschillen van dag tot dag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In de kathedraal van Oslo is rond 12 uur de begrafenisplechtigheid begonnen voor de Noorse koning Harald, de oudste regerende vorst van Europa. Hij stierf 2 weken geleden en zat 35 jaar op de troon. De Noorse premier Støre bracht eer aan de koning en zijn echtgenote in een toespraak. En de Zweedse kroonprinses Victoria las een gebed voor ter ere van het koningshuis. Vele duizenden Nooren volgen de plechtigheid op straat. In Ninoven in Oost-Vlaanderen heeft de douane vanmorgen bij een grootscheepse inval in een fabrieksgebouw 4,5 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Hoe en waar de productie gebeurde is voorlopig onduidelijk. Er zijn 11 mensen opgepakt van Poolse en Oekraïense origine. Een onderzoeksrechter beslist over hun eventuele aanhouding. Mark Overmars stopt na 4 jaar als directeur voetbalzaken bij eerste klasser Antwerp. Hij doet dat om gezondheidsredenen. De Nederlander zegt dat zijn energie volledig op is en dat dokters waarschuwen voor een slechte afloop als hij niet stopt. Overmars kreeg 4 jaar geleden al eens een hartinfarct. Hij is 53. Zondag neemt Overmars afscheid van de supporters tijdens de thuiswedstrijd tegen Union. En het gaat niet goed met de hommels in Europa. Belgische onderzoekers van 5 universiteiten hebben de achteruitgang van het dier in kaart gebracht. Ze verzamelden zo'n 800.000 waarnemingsdata van 47 soorten. Onder meer door de aardopwarming verliezen de dieren veel geschikt leefgebied. In sommige streken tot een vijfde. In ons land gaat dat gemiddeld om zo'n 6%. De hommel is een belangrijke bestuiver voor landbouwgewassen en wilde planten. In onze streken is hun achteruitgang vooral slecht nieuws voor telers van aardbeien en appels. Stilaan flink wat wolken met vooral in het noordoosten van het land kans op een bui en daar mogelijk zelfs een donderslag. Vanmiddag nergens warmer dan 20 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Na het plotse vertrek van Christel Strubbe heeft Brugge snel een nieuwe leider voor Musea Brugge gevonden. Het is de 61-jarige Philippe Strobbe geworden, tot nu directeur van het cultuurcentrum Brugge. Hij volgt Strubbe op en wordt het nieuwe gezicht van een hertekende structuur binnen de organisatie. Volgens burgemeester Dirk de Vouw gaat het veel verder dan een vervanging, maar om een keuze die de culturele ambities op lange termijn moet waarmaken. Strubbe's ontslag kwam onverwacht en leidde tot verhalen over toxisch leiderschap. Al ontkent het stadsbestuur dat. De klachten die bekend zijn gaan volgens de VOU vooral over werkdruk en onzekerheid. Door het vertrek moest snel worden geschakeld. Brugge kiest bewust voor een interne oplossing met Strubbe als ervaren teamplayer. Hij werkte in het verleden onder meer voor Brussels Philharmonic en CC De Spil in Roeselare. Daarnaast komt er een museumraad en de uitbating van Brusk verhuist naar Brugge Plus. Een autonoom gemeentebedrijf voor Musea Brugge is volgens de burgemeester niet aan de orde. In Sint-Michiels investeert de stad Brugge in de restauratie van het beschermde schoolgebouw De Geluksvogel aan de Rijsselstraat. Het modernistische gebouw van Huib Hoste, sinds 2008 een beschermd monument, krijgt een grondige opknapbeurt, waarbij erfgoedwaarde, duurzaamheid en comfort centraal staan. De stad ontving intussen de omgevingsvergunning voor de werken. De restauratie focust op het dak. Isolatie, herstel van dakconstructie en dakbedekking, nieuwe dakvlakramen en aanpak van betonrot. De oorspronkelijke dakvorm en zoveel mogelijk originele dakpannen blijven behouden. Ook binnen wordt het interieur opgefrist, met respect voor de historische kleuren. De plannen van de Vlaamse regering om tegen 1 juni 2027 zwemmen in open water eenvoudiger toe te laten, zullen voorlopig niets veranderen in de West-Vlaamse provinciedomeinen. Dat zegt gedeputeerde Jurgen van Lerbergen in een antwoord aan provincieraadslid Kurt Himpe van N-VA. Volgens de provincie komen de meeste waterzones niet in aanmerking als zwemlocatie. Ze vervullen vooral een ecologische functie, maken deel uit van natuurbeheerplannen en scoren onvoldoende op waterkwaliteit of veiligheid. Vandaag zijn enkel de Gavers en de Damse Vaart officieel toegelaten zwemzones. Toch sluit de provincie extra initiatieven niet uit. Ze wil samen met lokale besturen zoeken naar plekken waar openwaterrecreatie wel haalbaar is. Himpe hoopt dat dit op termijn nieuwe mogelijkheden kan opleveren. In de Brugse politierechtbank is een advocaat van 31 veroordeeld voor gsm-gebruik achter het stuur. Hij werd vorig jaar in Zuijenkerken betrapt terwijl hij zijn telefoon in de hand had. Toen de politie hem inhaalde, legde hij het toestel snel naast zich. De man beweerde dat hij zijn portefeuille vast had, maar hij werd eerder al voor gelijkaardige feiten veroordeeld. Opvallend is de link met zijn huidige situatie. De advocaat zit sinds een maand in de cel voor het belagen van zijn ex-vriendin na aanhoudende stalking via e-mail, sms en telefoontjes. Volgens zijn raadsman zat hij in een toxische relatie, wat ook het gsm-gebruik zou verklaren. De politierechter legde hem een rijverbod van 21 dagen en een boete van €320 op. Tot slot nog fijn nieuws uit de Philipsstokstraat. Daar is Tanoshi Sushi sinds deze zomer een pak ruimer geworden. Het lekkere sushi-adres heeft het pand naast het huidige ingepand en volledig ingericht. De Nepalese uitbaters, die sinds 2020 hun restaurant uitbaten, hebben het volledige interieur aangepast, zodat klanten er vaker blijven eten, in plaats van gebruik te maken van de takeaway-formule. Het restaurant pakt vanaf nu ook uit met een vernieuwd menu, allemaal toegespitst op de typisch Japanse sushi-gerechten, met in huis gemaakte sausjes. Tanoshi is elke dag geopend.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert...

0: www.buddy.be.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
4: De Lange Muur.
3: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
4: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
3: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
4: De Lange Muur.
3: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
4: Of kijk op de Lange Muur /brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Nou, vannacht is het rustig. De wind valt eigenlijk grotendeels weg. De weinige wind die er nog is, gaat trouwens ook geleidelijk meer uit een zuidwestelijke richting draaien. En de minima, ja, die kunnen wel behoorlijk zakken. Doordat die wind wegvalt, kan het naar de ochtend toe, zeker landinwaarts, toch onder de 10 graden worden. Met minima 8, 9 graden. Aan de kust houden we het wat zachter, omdat daar het warme zeewater nog als buffer dient. Maar zeker landinwaarts gaan die temperaturen toch echt wel een stuk lager zitten. Daarbij ook vorming van nevel en mist. Omdat de lucht tot stilstand komt, omdat het rustiger wordt, kan je hier en daar nevel of een mistbank krijgen. Dat hoort ook bij de tijd van het jaar trouwens. Morgen dan een veel rustiger dag, met brede opklaringen en droge omstandigheden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Volgende donderdag 10 september zal ons etersignaal onderbroken worden voor onbepaalde duur. En dat omwille van de ingrijpende renovatiewerken aan het flatgebouw waarop onze zendersite gebouwd is in Brugge. Onder meer de zendmast met onze antennes moet getild en verplaatst worden. En dat is geen sinecure. Onze technische mensen doen er alles aan om die noodzakelijke onderbreking van onze uitzendingen op FM en DAB Plus zo kort mogelijk te houden. Schrik dus niet als je ons nu donderdag 10 september verliest in de ether. Kan even duren, maar het komt natuurlijk weer goed. Intussen kan je probleemloos verder luisteren via onze website, de wifi-radio en ook via de gratis radio-app van je favoriete radio. Onze excuses voor dit ongemak.

In de kathedraal van Oslo is rond 12 uur de begrafenisplechtigheid begonnen voor de Noorse koning Harald, de oudste regerende vorst van Europa. Hij stierf 2 weken geleden en zat 35 jaar op de troon. De Noorse premier Støre bracht eer aan de koning en zijn echtgenote in een toespraak en de Zweedse kroonprinses Victoria las een gebed voor ter ere van het koningshuis. Vele duizenden Nooren volgen de plechtigheid op straat. In Ninoven in Oost-Vlaanderen heeft de douane vanmorgen bij een grootscheepse inval in een fabrieksgebouw 4,5 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Hoe en waar de productie gebeurde is voorlopig onduidelijk. Er zijn 11 mensen opgepakt van Poolse en Oekraïense origine. Een onderzoeksrechter beslist over hun eventuele aanhouding. Mark Overmars stopt na 4 jaar als directeur voetbalzaken bij eerste klasser Antwerp. Hij doet dat om gezondheidsredenen. De Nederlander zegt dat zijn energie volledig op is en dat dokters waarschuwen voor een slechte afloop als hij niet stopt. Overmars kreeg 4 jaar geleden al eens een hartinfarct. Hij is 53. Zondag neemt Overmars afscheid van de supporters tijdens de thuiswedstrijd tegen Union. En het gaat niet goed met de hommels in Europa. Belgische onderzoekers van 5 universiteiten hebben de achteruitgang van het dier in kaart gebracht. Ze verzamelden zo'n 800.000 waarnemingsdata van 47 soorten. Onder meer door de aardopwarming verliezen de dieren veel geschikt leefgebied. In sommige streken tot een vijfde. In ons land gaat dat gemiddeld om zo'n 6%. De hommel is een belangrijke bestuiver voor landbouwgewassen en wilde planten. In onze streken is hun achteruitgang vooral slecht nieuws voor telers van aardbeien en appels. Stilaan flink wat wolken met vooral in het noordoosten van het land kans op een bui en daar mogelijk zelfs een donderslag. Vanmiddag nergens warmer dan 20 graden.

Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

de vracht rustig. Het klaart op. Dat wil zeggen dat het afkoelt naar een 8 à 9 graden landinwaarts, misschien zelfs wat minder. En er vormt zich doordat de wind wegvalt ook nevel en mist. Morgenochtend dan wordt dat snel opgeruimd. Dan krijgen we best een aardige donderdag. Weinig wind. Die komt uit een zuidwestelijke richting. En eigenlijk een heel mooie dag met brede opklaringen en temperaturen die ergens vooraan de 20 graden stranden. Dat blijft trouwens ook zo de volgende dagen daarachter. Met maxima telkens vooraan die 20 graden of geleidelijk wat oplopend. Maar van dag tot dag trekt er al eens een zwakke storing door. Dat zien we vooral op vrijdag en zondag. Dan kan er eens wat lichte regen of een bui vallen, maar geen grote hoeveelheden. Naar volgende week toe waarschijnlijk een verderzetting van dit lichte wisselvallige weerbeeld.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Alweer zijn in Overasselt in Nederland vuurwapens ontdekt. Ze lagen in de buurt van een basisschool en waren goed verstopt. Volgens de politie leidt het geen twijfel dat de wapens te maken hebben met de brutale overval door een grote groep mannen op het huis van een drugscrimineel vorige week. De bewaker van die woning is daarbij doodgeschoten. De politie zet het onderzoek in de gemeente nog altijd verder. Meer dan 30 mannen zitten voorlopig in de cel, onder hen ook 2 Belgen. De Marokkaanse twintiger die vorige week door de douane was betrapt met een geladen kalasjnikov in treinstation Brussel-Zuid, ontkent banden met een criminele organisatie. De man zegt dat hij alleen maar een tas gestolen heeft uit een wagen in Rijssel die onbeheerd open stond. Hij ontdekte er nadien tot zijn verbazing een wapen in en wilde dat op de Belgische markt komen verkopen. De tweede verdachte die in de zaak is opgepakt ontkent elke betrokkenheid. De raadkamer beslist over een eventuele verdere aanhouding van de twee. Voor de kust van Rize in het noorden van Turkije hebben 2 Belgen een noodlanding moeten maken met hun sportvliegtuigje. De motor van het toestel was om een onduidelijke reden uitgevallen. Het gaat om mannen van 55 en 69. Een van hen is een kabinetchef bij de Europese Rekenkamer. Beiden zijn na een reddingsoperatie uit het water gehaald en liepen slechts lichte verwondingen op. Het voedselagentschap waarschuwt voor chocomousse van het merk Alfiero. Het gaat om potjes van 90 gram met lotnummer 1388 die afgelopen zomer in de handel zijn geraakt. Het lot wordt nu overal uit de rekken gehaald. Mogelijk is het diepvriesproduct besmet geraakt met een listeria-bacterie. Wie zo'n potje kocht, mag het terugbrengen naar het verkooppunt. En rit 17 in de Vuelta is opnieuw op een massasprint geëindigd. En voor de 5e keer was het raak voor Matthew Brennan. De jonge Brit van Visma Liesebike haalde het op de streep in Sevilla met een fietslengte voor Jordi Meus en de Deen Magnus Kort. In het klassement verandert er niets. Veel wolken en af en toe een opklaring, maar het blijft vanavond uitkijken voor een plotse bui. Vannacht is het droog bij koele minima van 6 tot 12 graden.
1: Uit je regio.
2: Na het plotse vertrek van Christel Strubbe heeft Brugge snel een nieuwe leider voor Musea Brugge gevonden. Het is de 61-jarige Philippe Strobbe geworden, tot nu directeur van het cultuurcentrum Brugge. Hij volgt Strubbe op en wordt het nieuwe gezicht van een hertekende structuur binnen de organisatie. Volgens burgemeester Dirk de Vouw gaat het veel verder dan een vervanging, maar om een keuze die de culturele ambities op lange termijn moet waarmaken. Strubbe's ontslag kwam onverwacht en leidde tot verhalen over toxisch leiderschap. Al ontkent het stadsbestuur dat. De klachten die bekend zijn gaan volgens de VOU vooral over werkdruk en onzekerheid. Door het vertrek moest snel worden geschakeld. Brugge kiest bewust voor een interne oplossing met Strubbe als ervaren teamplayer. Hij werkte in het verleden onder meer voor Brussels Philharmonic en CC De Spil in Roeselare. Daarnaast komt er een museumraad en de uitbating van Brusk verhuist naar Brugge Plus. Een autonoom gemeentebedrijf voor Musea Brugge is volgens de burgemeester niet aan de orde. In Sint-Michiels investeert de stad Brugge in de restauratie van het beschermde schoolgebouw De Geluksvogel aan de Rijsselstraat. Het modernistische gebouw van Huib Hoste, sinds 2008 een beschermd monument, krijgt een grondige opknapbeurt, waarbij erfgoedwaarde, duurzaamheid en comfort centraal staan. De stad ontving intussen de omgevingsvergunning voor de werken. De restauratie focust op het dak. Isolatie, herstel van dakconstructie en dakbedekking, nieuwe dakvlakramen en aanpak van betonrot. De oorspronkelijke dakvorm en zoveel mogelijk originele dakpannen blijven behouden. Ook binnen wordt het interieur opgefrist, met respect voor de historische kleuren. De plannen van de Vlaamse regering om tegen 1 juni 2027 zwemmen in open water eenvoudiger toe te laten, zullen voorlopig niets veranderen in de West-Vlaamse provinciedomeinen. Dat zegt gedeputeerde Jurgen van Lerbergen in een antwoord aan provincieraadslid Kurt Himpe van N-VA. Volgens de provincie komen de meeste waterzones niet in aanmerking als zwemlocatie. Ze vervullen vooral een ecologische functie, maken deel uit van natuurbeheerplannen en scoren onvoldoende op waterkwaliteit of veiligheid. Vandaag zijn enkel de Gavers en de Damse Vaart officieel toegelaten zwemzones. Toch sluit de provincie extra initiatieven niet uit. Ze wil samen met lokale besturen zoeken naar plekken waar open waterrecreatie wel haalbaar is. Himpe hoopt dat dit op termijn nieuwe mogelijkheden kan opleveren. In de Brugse politierechtbank is een advocaat van 31 veroordeeld voor gsm-gebruik achter het stuur. Hij werd vorig jaar in Zuijenkerken betrapt terwijl hij zijn telefoon in de hand had. Toen de politie hem inhaalde, legde hij het toestel snel naast zich. De man beweerde dat hij zijn portefeuille vast had, maar hij werd eerder al voor gelijkaardige feiten veroordeeld. Opvallend is de link met zijn huidige situatie. De advocaat zit sinds een maand in de cel voor het belagen van zijn ex-vriendin na aanhoudende stalking via e-mail, sms en telefoontjes. Volgens zijn raadsman zat hij in een toxische relatie, wat ook het gsm-gebruik zou verklaren. De politierechter legde hem een rijverbod van 21 dagen en een boete van €320 op. Tot slot nog fijn nieuws uit de Philipsstokstraat. Daar is Tanoshi Sushi sinds deze zomer een pak ruimer geworden. Het lekkere sushi-adres heeft het pand naast het huidige ingepand en volledig ingericht. De Nepalese uitbaters, die sinds 2020 hun restaurant uitbaten, hebben het volledige interieur aangepast, zodat klanten er vaker blijven eten, in plaats van gebruik te maken van de takeaway-formule. Het restaurant pakt vanaf nu ook uit met een vernieuwd menu, allemaal toegespitst op de typisch Japanse sushi-gerechten, met in huis gemaakte sausjes. Tanoshi is elke dag geopend.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
4: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in Feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen.

0: Informatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? Dina Rodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: Nou, de vannacht is het rustig. De wind valt eigenlijk grotendeels weg. De weinige wind die er nog is, gaat trouwens ook geleidelijk meer uit een zuidwestelijke richting draaien. En de minima, ja, die kunnen wel behoorlijk zakken. Doordat die wind wegvalt, kan het naar de ochtend toe, zeker landinwaarts, toch onder de 10 graden worden. Met minima 8, 9 graden. Aan de kust houden we het wat zachter, omdat daar het warme zeewater nog als buffer dient. Maar zeker landinwaarts gaan die temperaturen toch echt wel een stuk lager zitten. Daarbij ook vorming van nevel en mist. Omdat de lucht tot stilstand komt, omdat het rustiger wordt, kan je hier en daar nevel of een mistbank krijgen. Dat hoort ook bij de tijd van het jaar trouwens. Morgen dan een veel rustiger dag, met brede opklaringen en droge omstandigheden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Volgende donderdag 10 september zal ons etersignaal onderbroken worden voor onbepaalde duur. En dat omwille van de ingrijpende renovatiewerken aan het flatgebouw waarop onze zendersite gebouwd is in Brugge. Onder meer de zendmast met onze antennes moet getild en verplaatst worden en dat is geen sinecure. Onze technische mensen doen er alles aan om die noodzakelijke onderbreking van onze uitzendingen op FM en DAB Plus zo kort mogelijk te houden. Schrik dus niet als je ons nu donderdag 10 september verliest in de ether. Kan even duren, maar het komt natuurlijk weer goed. Intussen kan je probleemloos verder luisteren via onze website, de wifi-radio en ook via de gratis radio-app van je favoriete radio. Onze excuses voor dit ongemak.

Alweer zijn in Overasselt in Nederland vuurwapens ontdekt. Ze lagen in de buurt van een basisschool en waren goed verstopt. Volgens de politie leidt het geen twijfel dat de wapens te maken hebben met de brutale overval door een grote groep mannen op het huis van een drugscrimineel vorige week. De bewaker van die woning is daarbij doodgeschoten. De politie zet het onderzoek in de gemeente nog altijd verder. Meer dan 30 mannen zitten voorlopig in de cel, onder hen ook 2 Belgen. De Marokkaanse twintiger die vorige week door de douane was betrapt met een geladen Kalashnikov in treinstation Brussel-Zuid, ontkent banden met een criminele organisatie. De man zegt dat hij alleen maar een tas gestolen heeft uit een wagen in Rijssel die onbeheerd open stond. Hij ontdekte er nadien tot zijn verbazing een wapen in en wilde dat op de Belgische markt komen verkopen. De tweede verdachte die in de zaak is opgepakt ontkent elke betrokkenheid. De raadkamer beslist over een eventuele verdere aanhouding van de twee. Voor de kust van Rize in het noorden van Turkije hebben 2 Belgen een noodlanding moeten maken met hun sportvliegtuigje. De motor van het toestel was om een onduidelijke reden uitgevallen. Het gaat om mannen van 55 en 69. Een van hen is een kabinetchef bij de Europese Rekenkamer. Beiden zijn na een reddingsoperatie uit het water gehaald en liepen slechts lichte verwondingen op. Het voedselagentschap waarschuwt voor chocomousse van het merk Alfiero. Het gaat om potjes van 90 gram met lotnummer 1388 die afgelopen zomer in de handel zijn geraakt. Het lot wordt nu overal uit de rekken gehaald. Mogelijk is het diepvriesproduct besmet geraakt met een listeria-bacterie. Wie zo'n potje kocht, mag het terugbrengen naar het verkooppunt. En rit 17 in de Vuelta is opnieuw op een massasprint geëindigd. En voor de 5e keer was het raak voor Matthew Brennan. De jonge Brit van Visma Liesebike haalde het op de streep in Sevilla met een fietslengte voor Jordi Meus en de Deen Magnus Kort. In het klassement verandert er niets. Veel wolken en af en toe een opklaring, maar het blijft vanavond uitkijken voor een plotse bui. Vannacht is het droog bij koele minima van 6 tot 12 graden.

En vannacht rustig. Het klaart op. Dat wil zeggen dat het afkoelt naar een 8 à 9 graden landinwaarts, misschien zelfs wat minder. En er vormt zich doordat de wind wegvalt ook nevel en mist. Morgenochtend dan wordt dat snel opgeruimd. Dan krijgen we best een aardige donderdag. Weinig wind. Die komt uit een zuidwestelijke richting. En eigenlijk een heel mooie dag met brede opklaringen en temperaturen die ergens vooraan de 20 graden stranden. Dat blijft trouwens ook zo de volgende dagen daarachter. Met maxima telkens vooraan die 20 graden of geleidelijk wat oplopend. Maar van dag tot dag trekt er al eens een zwakke storing door. Dat zien we vooral op vrijdag en zondag. Dan kan er eens wat lichte regen of een bui vallen, maar geen grote hoeveelheden. Naar volgende week toe waarschijnlijk een verderzetting van dit lichte wisselvallige weerbeeld.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Alweer zijn in Overasselt in Nederland vuurwapens ontdekt. Ze lagen in de buurt van een basisschool en waren goed verstopt. Volgens de politie leidt het geen twijfel dat de wapens te maken hebben met de brutale overval door een grote groep mannen op het huis van een drugscrimineel vorige week. De bewaker van die woning is daarbij doodgeschoten. De politie zet het onderzoek in de gemeente nog altijd verder. Meer dan 30 mannen zitten voorlopig in de cel, onder hen ook 2 Belgen. De Marokkaanse twintiger die vorige week door de douane was betrapt met een geladen Kalashnikov in treinstation Brussel-Zuid, ontkent banden met een criminele organisatie. De man zegt dat hij alleen maar een tas gestolen heeft uit een wagen in Rijssel die onbeheerd open stond. Hij ontdekte er nadien tot zijn verbazing een wapen in en wilde dat op de Belgische markt komen verkopen. De tweede verdachte die in de zaak is opgepakt ontkent elke betrokkenheid. De raadkamer beslist over een eventuele verdere aanhouding van de twee. Voor de kust van Rize in het noorden van Turkije hebben 2 Belgen een noodlanding moeten maken met hun sportvliegtuigje. De motor van het toestel was om een onduidelijke reden uitgevallen. Het gaat om mannen van 55 en 69. Een van hen is een kabinetchef bij de Europese Rekenkamer. Beiden zijn na een reddingsoperatie uit het water gehaald en liepen slechts lichte verwondingen op. Het voedselagentschap waarschuwt voor chocomousse van het merk Alfiero. Het gaat om potjes van 90 gram met lotnummer 1388 die afgelopen zomer in de handel zijn geraakt. Het lot wordt nu overal uit de rekken gehaald. Mogelijk is het diepvriesproduct besmet geraakt met een listeria-bacterie. Wie zo'n potje kocht, mag het terugbrengen naar het verkooppunt. En rit 17 in de Vuelta is opnieuw op een massasprint geëindigd. En voor de 5e keer was het raak voor Matthew Brennan. De jonge Brit van Visma Leasebike haalde het op de streep in Sevilla met een fietslengte voor Jordi Meus en de Deen Magnus Kort. In het klassement verandert er niets. Veel wolken en af en toe een opklaring, maar het blijft vanavond uitkijken voor een plotse bui. Vannacht is het droog bij koele minima van 6 tot 12 graden.
1: Uit je regio.
2: Na het plotse vertrek van Christel Strubbe heeft Brugge snel een nieuwe leider voor Musea Brugge gevonden. Het is de 61-jarige Philippe Strobbe geworden, tot nu directeur van het cultuurcentrum Brugge. Hij volgt Strubbe op en wordt het nieuwe gezicht van een hertekende structuur binnen de organisatie. Volgens burgemeester Dirk de Vouw gaat het veel verder dan een vervanging, maar om een keuze die de culturele ambities op lange termijn moet waarmaken. Strubbe's ontslag kwam onverwacht en leidde tot verhalen over toxisch leiderschap. Al ontkent het stadsbestuur dat. De klachten die bekend zijn gaan volgens de Vouw vooral over werkdruk en onzekerheid. Door het vertrek moest snel worden geschakeld. Brugge kiest bewust voor een interne oplossing met Strubbe als ervaren teamplayer. Hij werkte in het verleden onder meer voor Brussels Philharmonic en CC De Spil in Roeselare. Daarnaast komt er een museumraad en de uitbating van Brusk verhuist naar Brugge Plus. Een autonoom gemeentebedrijf voor Musea Brugge is volgens de burgemeester niet aan de orde. In Sint-Michiels investeert de stad Brugge in de restauratie van het beschermde schoolgebouw De Geluksvogel aan de Rijsselstraat. Het modernistische gebouw van Huib Hoste, sinds 2008 een beschermd monument, krijgt een grondige opknapbeurt waarbij erfgoedwaarde, duurzaamheid en comfort centraal staan. De stad ontving intussen de omgevingsvergunning voor de werken. De restauratie focust op het dak. Isolatie, herstel van dakconstructie en dakbedekking, nieuwe dakvlakramen en aanpak van betonrot. De oorspronkelijke dakvorm en zoveel mogelijk originele dakpannen blijven behouden. Ook binnen wordt het interieur opgefrist, met respect voor de historische kleuren. De plannen van de Vlaamse regering om tegen 1 juni 2027 zwemmen in open water eenvoudiger toe te laten, zullen voorlopig niets veranderen in de West-Vlaamse provinciedomeinen. Dat zegt gedeputeerde Jurgen van Lerbergen in een antwoord aan provincieraadslid Kurt Himpen van N-VA. Volgens de provincie komen de meeste waterzones niet in aanmerking als zwemlocatie. Ze vervullen vooral een ecologische functie, maken deel uit van natuurbeheerplannen en scoren onvoldoende op waterkwaliteit of veiligheid. Vandaag zijn enkel de Gavers en de Damse Vaart officieel toegelaten zwemzones. Toch sluit de provincie extra initiatieven niet uit. Ze wil samen met lokale besturen zoeken naar plekken waar open waterrecreatie wel haalbaar is. Himpe hoopt dat dit op termijn nieuwe mogelijkheden kan opleveren. In de Brugse politierechtbank is een advocaat van 31 veroordeeld voor gsm-gebruik achter het stuur. Hij werd vorig jaar in Zuijenkerke betrapt terwijl hij zijn telefoon in de hand had. Toen de politie hem inhaalde, legde hij het toestel snel naast zich. De man beweerde dat hij zijn portefeuille vast had, maar hij werd eerder al voor gelijkaardige feiten veroordeeld. Opvallend is de link met zijn huidige situatie. De advocaat zit sinds een maand in de cel voor het belagen van zijn ex-vriendin, na aanhoudende stalking via e-mail, sms en telefoontjes. Volgens zijn raadsman zat hij in een toxische relatie, wat ook het gsm-gebruik zou verklaren. De politierechter legde hem een rijverbod van 21 dagen en een boete van €320 op. Tot slot nog fijn nieuws uit de Philipsstokstraat. Daar is Tanoshi Sushi sinds deze zomer een pak ruimer geworden. Het lekkere sushi-adres heeft het pand naast het huidige ingepand en volledig ingericht. De Nepalese uitbaters, die sinds 2020 hun restaurant uitbaten, hebben het volledige interieur aangepast, zodat klanten er vaker blijven eten, in plaats van gebruik te maken van de takeaway-formule. Het restaurant pakt vanaf nu ook uit met een vernieuwd menu, allemaal toegespitst op de typisch Japanse sushi-gerechten, met in huis gemaakte sausjes. Tanoshi is elke dag geopend.
1: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterfelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny Dama.

0: op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Altijd schone muziek.

De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn op

0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
2: De Lange Muur.
0: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
2: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
0: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
2: De Lange Muur.
0: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
2: Of kijk op delangemuur-brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
0: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook

0: 0471 82 52 62. 0471 82 52 62. Of info@vbro.be.
1: De Brugse Radio.

Maar als ik afscheid nemen van die stad, wordt aan mijn wieg gestoeld. Zoek haren, als het zover komt, rusten in Brugge gegroeid.

Alweer zijn in Overasselt in Nederland vuurwapens ontdekt. Ze lagen in de buurt van een basisschool en waren goed verstopt. Volgens de politie leidt het geen twijfel dat de wapens te maken hebben met de brutale overval door een grote groep mannen op het huis van een drugscrimineel vorige week. De bewaker van die woning is daarbij doodgeschoten. De politie zet het onderzoek in de gemeente nog altijd verder. Meer dan 30 mannen zitten voorlopig in de cel, onder hen ook 2 Belgen. De Marokkaanse twintiger die vorige week door de douane was betrapt met een geladen Kalashnikov in treinstation Brussel-Zuid, ontkent banden met een criminele organisatie. De man zegt dat hij alleen maar een tas gestolen heeft uit een wagen in Rijssel die onbeheerd open stond. Hij ontdekte er nadien tot zijn verbazing een wapen in en wilde dat op de Belgische markt komen verkopen. De tweede verdachte die in de zaak is opgepakt ontkent elke betrokkenheid. De raadkamer beslist over een eventuele verdere aanhouding van de twee. Voor de kust van Rize in het noorden van Turkije hebben 2 Belgen een noodlanding moeten maken met hun sportvliegtuigje. De motor van het toestel was om een onduidelijke reden uitgevallen. Het gaat om mannen van 55 en 69. Een van hen is een kabinetchef bij de Europese Rekenkamer. Beiden zijn na een reddingsoperatie uit het water gehaald en liepen slechts lichte verwondingen op. Het voedselagentschap waarschuwt voor chocomousse van het merk Alfiero. Het gaat om potjes van 90 gram met lotnummer 1388 die afgelopen zomer in de handel zijn geraakt. Het lot wordt nu overal uit de rekken gehaald. Mogelijk is het diepvriesproduct besmet geraakt met een listeria-bacterie. Wie zo'n potje kocht, mag het terugbrengen naar het verkooppunt. En rit 17 in de Vuelta is opnieuw op een massasprint geëindigd. En voor de 5e keer was het raak voor Matthew Brennan. De jonge Brit van Visma Liesebike haalde het op de streep in Sevilla met een fietslengte voor Jordi Meus en de Deen Magnus Kort. In het klassement verandert er niets. Veel wolken en af en toe een opklaring, maar het blijft vanavond uitkijken voor een plotse bui. Vannacht is het droog bij koele minima van 6 tot 12 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Alweer zijn in Overasselt in Nederland vuurwapens ontdekt. Ze lagen in de buurt van een basisschool en waren goed verstopt. Volgens de politie leidt het geen twijfel dat de wapens te maken hebben met de brutale overval door een grote groep mannen op het huis van een drugscrimineel vorige week. De bewaker van die woning is daarbij doodgeschoten. De politie zet het onderzoek in de gemeente nog altijd verder. Meer dan 30 mannen zitten voorlopig in de cel, onder hen ook 2 Belgen. De Marokkaanse twintiger die vorige week door de douane was betrapt met een geladen Kalashnikov in treinstation Brussel-Zuid, ontkent banden met een criminele organisatie. De man zegt dat hij alleen maar een tas gestolen heeft uit een wagen in Rijssel die onbeheerd open stond. Hij ontdekte er nadien tot zijn verbazing een wapen in en wilde dat op de Belgische markt komen verkopen. De tweede verdachte die in de zaak is opgepakt ontkent elke betrokkenheid. De raadkamer beslist over een eventuele verdere aanhouding van de twee. Voor de kust van Rize in het noorden van Turkije hebben 2 Belgen een noodlanding moeten maken met hun sportvliegtuigje. De motor van het toestel was om een onduidelijke reden uitgevallen. Het gaat om mannen van 55 en 69. Een van hen is een kabinetchef bij de Europese Rekenkamer. Beiden zijn na een reddingsoperatie uit het water gehaald en liepen slechts lichte verwondingen op. Het voedselagentschap waarschuwt voor chocomousse van het merk Alfiero. Het gaat om potjes van 90 gram met lotnummer 1388 die afgelopen zomer in de handel zijn geraakt. Het lot wordt nu overal uit de rekken gehaald. Mogelijk is het diepvriesproduct besmet geraakt met een listeria-bacterie. Wie zo'n potje kocht, mag het terugbrengen naar het verkooppunt. En rit 17 in de Vuelta is opnieuw op een massasprint geëindigd. En voor de 5e keer was het raak voor Matthew Brennan. De jonge Brit van Visma Liesebike haalde het op de streep in Sevilla met een fietslengte voor Jordi Meus en de Deen Magnus Kort. In het klassement verandert er niets. Veel wolken en af en toe een opklaring, maar het blijft vanavond uitkijken voor een plotse bui. Vannacht is het droog bij koele minima van 6 tot 12 graden.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Score die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.

0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Albin Rennen presenteert en zingt. Met ook van de partij Michael. Chris Clark en Glenn Robbins.
1: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
2: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshaus in Lauwe. Op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
5: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gezind.
0: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer, met lekker eten en live entertainment.
5: Ze smaakte zoet, zout. Ze smaakte naar de zon.
0: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
2: Reservatie verloopt uit.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
1: De Lange Muur.
0: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
1: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
0: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
1: De Lange Muur.
0: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
1: Of kijk op delangemuur-brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
0: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee-show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
2: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
0: met ook zanger Maiko, Corine.

Matinee show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak. 0471-82-5262. Of 050-78-83-33.

0: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Monica, tegen jou zeg ik jou. Feestzanger René Geerdenna.
1: Jouw blik, jouw stem. Jouw glimlach op je mond, jij bent zo.
0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
1: Want ik leef mijn leven alleen maar mijn eigen leven.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
4: VBRO. De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: Het vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky is bijna geraakt door een drone, dat zegt de Noorse premier. Zelensky was op weg naar de begrafenis van de Noorse koning Harald. Het incident gebeurde toen Zelensky opsteeg in Moldavië. In dat buurland van Oekraïne komen geregeld drones neer. Het internationaal atoomagentschap wil de kwestie van Iran bespreken op de VN-veiligheidsraad. Iran laat nog altijd geen inspecties toe van het agentschap. Het atoomagentschap wil nu meer druk zetten op Iran. In principe kan de VN-veiligheidsraad maatregelen nemen tegen Iran. Maar de kans dat dat gebeurt is klein, want bondgenoten Rusland en China kunnen dat tegenhouden met hun vetorecht. Er zijn twee jongens van 16 opgepakt voor de aanval op een man van 60 in het station van Lievegem. De man bloedde hevig en hij is nog altijd in levensgevaar. De twee jongens waren weggelopen uit een instelling en hingen al de hele nacht rond aan het station. Waarom ze de man plots aanvielen is onduidelijk, maar het parket verdenkt hen onder meer van diefstal met geweld. Er zijn nog altijd 60 brandweermannen aan het blussen in de Hoge Venen. Het heeft de voorbije tijd wel geregend, maar toch zijn er nog af en toe opflakkeringen. De brandweer krijgt ook nog altijd de hulp van de civiele bescherming voor de watervoorziening. Grote wegen in de omgeving zijn nog altijd afgesloten, al gaat er vrijdag wellicht opnieuw een toegangsweg open. En Elise Mertens past voor de Final 8 van de Billie Jean King Cup. Daar was nog twijfel over, maar nu kiest ze in de plaats voor het tennistoernooi van Singapore. Deelname van Hanne van de Winkel, Eline van Drommen, Greet Minne en Magali Kempen aan de landencompetitie was wel al zeker. Opklaringen bij minima rond 10 graden, daarna een vrij zonnige donderdag bij 20 graden. In het weekend een paar graden zachter en vooral zaterdag af en toe zon.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon mee schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Verliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Altijd schone muziek.

I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: Leef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

Het vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky is bijna geraakt door een drone. Dat zegt de Noorse premier. Zelensky was op weg naar de begrafenis van de Noorse koning Harald. Het incident gebeurde toen Zelensky opsteeg in Moldavië. In dat buurland van Oekraïne komen geregeld drones neer. Het internationaal atoomagentschap wil de kwestie van Iran bespreken op de VN-veiligheidsraad. Iran laat nog altijd geen inspecties toe van het agentschap. Het atoomagentschap wil nu meer druk zetten op Iran. In principe kan de VN-veiligheidsraad maatregelen nemen tegen Iran. Maar de kans dat dat gebeurt is klein, want bondgenoten Rusland en China kunnen dat tegenhouden met hun vetorecht. Er zijn twee jongens van 16 opgepakt voor de aanval op een man van 60 in het station van Lievegem. De man bloedde hevig en hij is nog altijd in levensgevaar. De twee jongens waren weggelopen uit een instelling en hingen al de hele nacht rond aan het station. Waarom ze de man plots aanvielen is onduidelijk, maar het parket verdenkt hen onder meer van diefstal met geweld. Er zijn nog altijd 60 brandweermannen aan het blussen in de Hogevenen. Het heeft de voorbije tijd wel geregend, maar toch zijn er nog af en toe opflakkeringen. De brandweer krijgt ook nog altijd de hulp van de civiele bescherming voor de watervoorziening. Grote wegen in de omgeving zijn nog altijd afgesloten, al gaat er vrijdag wellicht opnieuw een toegangsweg open. En Elise Mertens past voor de Final 8 van de Billie Jean King Cup. Daar was nog twijfel over, maar nu kiest ze in de plaats voor het tennistoernooi van Singapore. Deelname van Hanne van de Winkel, Eline van Drommen, Greet Minne en Magali Kempe aan de landencompetitie was wel al zeker. Opklaringen bij minima rond 10 graden, daarna een vrij zonnige donderdag bij 20 graden. In het weekend een paar graden zachter en vooral zaterdag af en toe zon.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Mee verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: VBRO 2. De Brugse Radio.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

Brugge is de schoonste stad van heel de wereld. Pak de kereen van Antwerpen, dat zien de echte kenders. Een grote mond, een borst vooruit, in Antwerpen is het anders. We moesten niet geloven wij, het is alle

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij VBRO 2.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Het vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky is bijna geraakt door een drone. Dat zegt de Noorse premier. Zelensky was op weg naar de begrafenis van de Noorse koning Harald. Het incident gebeurde toen Zelensky opsteeg in Moldavië. In dat buurland van Oekraïne komen geregeld drones neer. Het internationaal atoomagentschap wil de kwestie van Iran bespreken op de VN-veiligheidsraad. Iran laat nog altijd